0: dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
11: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

een roepende plicht, want ze zijn niet altijd even aangenaam. We weten misschien wel dat we in feite erg verknocht zijn geraakt aan onze nieuwe stijl van leven en ons nieuw stekje. En dat is weg van degene waar we mee zijn opgegroeid.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan, vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan €10.000 subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
4: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
3: Ja.
4: En dat je subsidies krijgt?
3: Ja. En meer dan 10.000.
4: Meer dan 10.000, ja.
3: Dus vanaf €10.000. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
4: Ja.
3: En je moet er geen verdienmodel van maken.
4: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
3: Ja.
4: En daarna moet je je weg zien te vinden.
3: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, Dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.

Miami, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony, Amatare en Sometimes.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza-stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt koeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in de aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Met dank aan Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar Nancy deel 2. TV, Actua en Achtergrond. Voor de een was feest vieren op 1 juli not done. Voor de ander was de dag van emancipatie een eerbetoon aan koning Willem III. Hoe dan ook, herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio-tv-podcastserie praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het eerste uur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze tweede aflevering een kennismaking met 4 sleutelpersonen van de organisatie.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamuur, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandez Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamuur, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandez Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid, etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ben jurist, ben wetenschapper geweest. En een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Zo, nou maar het raakje jou.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Father, brothers en zusters en alle trouwe luisteraars van Radio Maat. Een heel goede morgen.

Welkom bij het programma Salmochtend. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

is vandaag zondag 21 juni 2026. En vandaag is een heel bijzondere dag. Het is wereldwijd. Althans, bij Moederdag is het wereldwijd. Maar bij Vaderdag, wat het vandaag is, in Nederland en bepaalde landen in de wereld, verschilt het. Vele Europese landen of landen buiten Europa hebben een andere dag gekozen voor Vaderdag. Het is heel interessant. Moet u eens een keer gaan googlen, dan ziet u het verschil. Terwijl bij Moederdag, het is gewoon, staat vast, de tweede week van mei. Nou, in elk geval, de landen die Vaderdag vieren. Ik wens alle vaders een fijne Vaderdag. Een geweldige Vaderdag. Met of zonder gezin, kweekvaders. We beginnen bij de grootvaders, de jonge vaders, de vaders. In welke vorm dan ook. Ik wens u allen een geweldig Vaderdag. Vandaag maak ik geen verschil. Een ieder, zeg ik, fijne Vaderdag. Vandaag gaan we geen verschil uitmaken van dat mag, dat no mag, dat boem, dat slecht. Gewoon Vaderdag. In het volgende programma, u vraagt en wij draaien, dan gaan we alle vaders gewoon het slecht. Gewoon Vaderdag. In het volgende programma, u vraagt en wij draaien, dan gaan we alle vaders gewoon het slecht.

0: Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer tijd voor uw wekelijkse bemoediging. Ik vraag daarom uw aandacht voor de moeder van het levend woord, Sisa Matilda, met dat woord van de Hebraïe Jiwi. Goedemorgen, Sisa Matilda.
1: Goedemorgen, brother Rufus. Een gezegende zondagmorgen. Vol van liefde, vol van kracht, van goede gezondheid, van dikati. Voor kan jumpen op baka, die vroeg zonder manting. Voor kan bedien a techniek die wie, voor kan kies a brede, voor een jeje, een sili en voor een sting. Zoals mijn janken bafu as sting kan vinden krakti. Want ja, libis madenyan vroekum manten en libis madenyan modolati. Maar ondanks un egifa, me wins alasma, na loon to special to you, brother Rufus, one blessing on there. Ja, en me praise God of you, te me beji, me takan God of you, for atangia krakti nanga alobi, want if alobi no de, voor de salam ochtend. Dan wens ik baba krakti. Maar dat in de boekom. Want in de belo ben. Maar na die lob a woord voor papa. A die lob a woord voor a jeje. Dat met je kong. En je bedien unu. Bless you voor dat. Master God no sa onthoud you. You pay. Ja. Maar alasani. We potin in Santa anu. Lobby one alone to Fugron Tapu. Because it's a nam ching, uno de wa modona in Sanang of Nederland, of Belgium, of Frankrijk, of South Country, America, one never stand that walos namanda Miami, Sweden, Morocco, Turkey, Udena, Brazilia. Hey, if all of them ching this. Fusenan kondre kombakasenan kondre. Dat senan kondre etrowan bidi jari kandap sa Dubai srefi. Managado sabi fa if no fa. Bikasi inwan unu di kotliba abraga wan tra kondre. Wechis konanga sabi hila hila fu libi trafasi. Chenchi un libi fu mek un libi de modo betre leksaben de na deifti de of gen ten dipsa. Lobby one blessings on de mantin. Vol van genade, goede tierendheid en barmhartigheid. En voor die gado na wat ik vader gado. Voor die apapa, dat maken, dat scheppen, dat intelligentie. Die kan na hen en met den koning na nga den sabi de koning na grondtapu. E kon. Uno vergeet tak ala tenkt me tjara brede flibi me memorize unu me membro unu taki a wotu taki na mate a ten e waka gwa fesi sabi nanga koni o komodo leka santi du fute trapu ano mitaki ak napu ina santa wotu e me briben teme luku tak den koni nanga den sabi di e kon de dem che sor mi den sani saib sa tapa telefoon na nga tap a iPad da me tak ay papa gado ino yoku den di ben de before di ben di akoni na nga asabi a ensek fu tak sambob sa in de toekomende tijd me sing aben taki ook to kendere selo kendere baren ja maar da we tak ach di dingen kunnen niet gebeuren aben tak sanda dungno ka krinot sandungno sabi asatan

horen, want weet u, er werd om niks aan dat doen kon ik kring. Alle die gebeurtenissen die bij zijn boem vader weer voor wie. De nee kon ik kring, hoe nee jere zei ze, die is maar die bent ik zijn je verjaard. Alle die nood toe, die criminaliteit het verjaard. Hoe is dat die kombakken en straffen worden uitgedeeld? Maar dan, nu want je ook goed ik, die de man ting. Die van Gomor of Fara, want ten begin tak zo. Ai, daarmee wist alle ziekte van Gosson toen aan het praktijk. Ja, me begin maar zo gaat of commando asanta je je voorkonda people de usichi wang. Me kan meer uno, me kutisa Gosson te baka, me kutisa krakti baka, fuka opo du so mudu. Ja, me begin juno. A wins po de atoso hospice. I wish that attack you who want you to know of liberty. There's some thanks, me beji gado junu. Faharu opo bakasuma da wani. Fukantaki, I want gado de di edu wondru. Fudensma di fiari, di awan san fuwa ba wan biji hi pipu hude. Me beji en fu afelme de felde u vreugde u blijdschap junu. So that u kantan yando, u kantan sing, u kantan dansi, make presiri and love for praise, dance for the hair. Because gado den yeye di eknap na enfesi, e singing, e dancing. Isabi, te we singing, grown tap singing. Dame si o min libisma na tak tok dusu, wan mel jus me ga wan concert. Dan apresie PD3 op if in na arena if na P. E seki grong. E seki a grong. E seki for this ma e singi mei. Minafka ala den sanger neng. In America. Hey. If you see for this stadion e seki. Mada what to take me. Taki. Den yeye fugado. De engele. Te de praise master gado, te de love gado. A he temple, den postu fu a temple fu papa en Tibritanta libipe. E seki tu, e seki. Dat nek a koin ina grontapu. Sa epsa ina yeye kondre adate kon ook tu manifestere ina grontapu. En dan, me luku fa libisma fa utang. Ano ala, mas fa so libisma tang. Te den ga den feest, den dansi, den concert, ala ga den presi. Fa de singi me, de stampu, de klop in de handen, de yando. Ma dan, te den ga tjeti, of den de wan presi pe, de smaita ko singi gado ko presen fu den bigi wonduru roko, fu da vichu baka di manten. Fuda jua krakti baka, fuda sorgu fu unyang undrini, fuda sorgu fu de gosontu, fu ngaroko fu fadin wan brede wan enkoma, fu kampai ulasta fu ka apresiri. Dan te de desma eba muda unu singi no singu ko preis gado. Dan we gismaning, kloppen in de handen kerken en dat en zo sa we taki. Maar eigenlijk, it in na wat voor massa gadot na putak te den yeye de engel e prijs massa. A tempel voor massa in tampe e seki den postu e suku fu broko fa ala den ontelbaren den duizenden, tienduizenden te den prijs massa zo. Te den manten. Ti de mante lobi wan yudi awansan fufi presinta gado tangi praise and loving. No me kis mategi taki nom singi tranga. No me kis mategi taki nom klapini anu. Isabjen tu anu di gado ji yu naf klap jeng. Andes abojiwa anu nomo. Abojiwa anu nomo. Ma di den tu anu iden tak naf opa patu aleisi purata pa faya naf draya pang. No, then to anu fiu, naf kan preise masra. Fuka opo den gualok tu te manteng na unga son yuru te firi. Dai opo yu anu te ye wakata pa dan afesi aliba. Na fa peide in na busi, ye waka in wampara.
Dai opoi anu ga loktu. Dai tak papa grand tani fa blessi dei disai. I make mi shemba ka grand tani. I make mi shimi chim baka ai grand tani. Ti dem tap wayari baka grand tani. I fo si baka in alami leifens behoefte grand tani. Daye tak tani, daye opoi anu, daye club, ye sing, daye naki anu. Mocharu gona trasi hil efo. Mi kwechi in wan kulturu, to be kar de yeye dan fu for ouders. Mi no sab den neng ala mala, mi sab wan tu neng mam no sab ala. Da de be kar mif mi klapa anu. We been singing the naka drone telika yeye manifesting tap one for uno. It was clap in the hand for nodig a yeye uit for kong taki samus taki na bere rutu. Mati de teye takwe clap di gado di meku uno di sapfo du kontapen for tubani. Da we tak ala sot sani we di ala sot beina mo we mekis ma balaklek. Mades mate clap in the hand. Uno no sabi, uno di ne clap in the hand, no sab tak de firu ansani. Te ye clap in the hand di gado. Te ye kap gado. Ya, dit is the dag, dit is the dag, di de Heer mij geef, di de Heer mij geef. Wees daar om blij, wees daar om blij, en sing verheugd, en sing verheugd. En is me vitak mi omgeving, ef tjentje. A prespey de once an yefsa. If he sabis refi, da ye fita kwans an yefsa in yustin. Ye firi, dantes, don't take presence or love and so. Da if he be a one problem, di no be a word of holos. And is ye the one step takangay, ni chin. Today yo ga wo, you know, my no waka pasi da tere, take one trapasi. I mi ching, today yo gona kantoro no, ya wa aspra kanga datra no, we yere no tega datra, aksi datra dat, wan yo waka ngay, mo dangay. Amen, hallelujah. The blessedship, ye fulfill you ati, vreugde e kun you ati. Today manteng lobby one, wan ye ye, been taken place in Walibis Masting. Want so lees over Jitikba en vele jongeren hebben die kennis en het besef niet van engelen. En jeje, engelen zijn jeje, we tak jeje, maar na engelen in het Nederlands. In Engels is het angels. Duboom, na lasi. Kom tjaren zo, in abredef libi. Dubun alaso kwet kweti. Te dubun te dubun te son tages taki smano e si takye dubun. Son tages isma ne er fatak ye dubun. Denoma er ken, denoma jia grani a er takye dubun. Na yuru diye dubun. Na momenti diye blessasma ye ye pasma. Zo'n thee in abba gevoel dat als man nou accepteert en je waardeert je boem. Maar voor ten, als je kon je ben zet ik kaba. Lobby wang, no las je schreefi, tan du boem. En ook toe dat boem na tani. Boem habitani ma die je zoeken naast ma die je du boem. Naast ma die je du boem, je verwacht die tak aan doe boem. Maar wat tegen dat dat je kori krabiazi. Bika gado nero koso, a santa papa fui, a nero koso. So a man bende, a be du boom, boom, boom. A blesses ma, a sluku siti wang. A skriper de anom, si sa matel da me kato disi, at napina santa buku. A man be du boom, pe dede bende altet a bende feni chaba. Then dede wan ga de last rush to presi and look u den family if den. Abe so good and gide alasa den fanou duf oda de doso fu beda dede wan. Abe look u pichin, abe look u no to sma. Ma be takanga papa. Abe takanga schepper e maker, abe beji gada be kreji gado. Ma dan wan bunde wan ma waka miten. Dan aman tek presi inne oso aman biro ko da pena oso danen
Madam, I ask my farmer Mama no takening da insef jama waning insef na intal abin kara mana eneng. Niet wetende dat ina wa yeye ben tek presi ine osu wan mo shata tori tori langap chinso mo teke na kabafen. Dan a yeye ala sansay du amanda pe yepe yepe o. Situan ekenesi na oso dati so alasane gofo spoeder. Ano sabi tak na wanyeye tek alibis mas chin sami foteru somele isi tak engele kan transformer den go in libisu mas chin. En dat we shall libisma ma ono sab tak na wanyeye dat mek den taki te was ma kloppy dodo no golf ta kos fisti kos kosi of if you want winti wayu in you also no golf taka wayo kabijin tak you por kumbana ngala den fisti kos kos duwe taki wan bun yeye ook to e kon you also en e kolek kogru winti akan kolek wan wan warang akan konangal wan smeri akan konanga ala sort model di wan yeye kan presenter den stef na you sondro you sabi da ye denk tak nas masen visi konji wan ugrono monanga adenki dati so so hogri hogri hogri eh dat sen visi kon dat sen visi kon magade sen yeye konfie pou oktu en e manifestere oktu lik wan winti wan dau kan kawa yeye tak we tak yeye mau kan takawa winti tu eh. So, da man da peina oso, ei vroko jaman, angen gesin, alasane gofo spoeder. Madan, aman bem chiswa moni na wan presi. Was ma bem payaman. Da man karaj aman dina wan engel, man sabi wan ei wakai na sting wa libisma. Da karen taki, kom te, kom karen na wan sadan fasi. Dores, yede no was man pay mi, man mi fi tak na yum go teka moni jimi. A man pichen takabun, da jaman walo instruksi, engel go go teka moni jaman na principal man bem chisa moni. Ang aduan tu san moro jaman. Man akabafat, jaman du alasani. Ye amang e yuru kisi wantabe awan bo stem de te papa gado santa papa ala mati gado ben ye wan komando tak if na tin day if na tu yadi abem tain na usang amang dus a day di abem fodwen gwe baka dat di amang tak ye de no you do me so men boom panati koy mi oso ala sanye gomi so fo spudar ye de minanga mi boy ukuderi fupayu en ikan tek saiwani saiwani mi wanji afufu sami abi dat kono datak yereja ala den tendin den yu oso u abi ka heima uno makfutak ala sani wan lekfa da gron tapu asade na yeye kondre wan dinari no makfutak noiti sa enkounu sabi a dinari no mak fufu klapen we si ina koning se stok a dins maid a hof dame of a hof heer no mak fufu klap sang a konu of a koningin e du inne oso we da engel teika manso taku am geheim mati de mi wan tegi taki a geheim di ne tjananga yu mo ontmaskerenji omdat i wan jim afufu yu gudu balloon me my no can balloon me wana no libisma mina wa yeye mina wa engel and papa gado shidem bundidu u ati mi ano libisma dide aman ben dubun ano densma da ben beri da be short good da be san payen no no want densma di asorgu luku be dem brother be family no one no payen. No one no blessing. Mada engel teken tak yere ina yeye kondre. Gado nanga minanga den trabun yeye ushita idu yilibisma. You made amends.
Ushifa is seti and giden di ben dede and yi bedding. So if he be take dede wani also fukan was den kibri den. And then Gado taki make me come for bless you for Allah dem boom di do ji you made the men's. Ma today ma open body sumana me I jim wanen ma nendi jimano me. Mina Rafael, and mi tis commando fu kong, fu payu, fu aladem boom, di brendu, ma mi be musko ina stif wa libisma, fu you no ben frede, and fu mi ben kandu sang da alamakti papagado, commando mi fu dujiyu, that make it chimbe genees. That make dede no be fadon, that make ala san sam ibe do be bluye en kruye. Want na dat na commando dim chisi fu mi basi fu kon bless you. And today ube poti nyanyang di mata fra mi be nyan dringanga unu so genaamd. Fu no ben fadent mi tak miano wali bisma. Dan best dat afra dan be do let mi be nyang mam no be nyang. Want me nyan sa libis ma e nyan. A engle fotera mano, a fotera bere du toala des ma di ben statafra. Want a ben kar den mati fem fu den kon, fu kon nyan mei. Want a man tegen tak ati der ben de elaste de abogwe. Da engel taki lukuno, ala den ten. Mi danga yu, mati den mo gwe. And enough by me. Ma tanta gado tani. And dat mi ben fin so machtig. Want kontonu a yeye be tegi den. Tak umu di gado grani. U preise gado. U lofo gado klap u sini den. Ataki mi enough di noti. Want mi no makfu tek no wan pai. Ma go and tak tani na gado. Preise gado lofem jen gran. No forget here. A engle benadru kenjen. No forget if tak gado tani ten alle teide. Afushi tak fa dankbaarheid na God toe, na de almachtige toe, de alwetende, ziende, horende, de belangrijk. Wili bisma we amuiti so leet if tak tani. Ma tani ano wan somar sani, ano wan somar wotu. Ma in saptak in tak tani fos na matra gado, da ye kona libisuma. A engel tegen den tak so dan tide miogwe en anyanyan di po jim tide fu nyang a face tafel mi no nyameng wan mi ne nyang libi suma nyanyang me nyang yeye nyanyang di no defu shi me nyang on sech bar da alas ma di bende na oso fadon tap den fezi bigin preis gado tani. And in 1 second, a man di bende nastin, no bende moroshi, a for Dwayne, a engel free gwe. Ti de mantin, no tak bunatani. Uno tak du bunatani. And ye make one photo, if ye for wakti boom, for you made amends. Te ye du boom. Teji masagado tak masagano minatro bisas ma wan tak if sas ma ding if as ma upay mi baka if an upay mi baka mi papa ala air ala glory ala makti na fu you no fra libis mama fu yede me go tandu bung mo go tandu bung e mo tan bless libis ma mi kagado haben dei haben juru haben monit en seconde di o commando vanuit een hoge hemel woonplaats. Al commando wa je tek go in one stief wa made mens. Wa libisma fu kan bedien you. Van fu kan dia pai. Fu aladem boom. Die do. Atapa futu bani fueng. You de do boom. No mandi tef mano takitani. You de do boom. No ati brong ef de no pai you bakanga boom. Bika master gado sondro isabi. Kande no yaso gbadi metak jaso. Wa yeye data panga yu. E bless you. Ma ino saptaka wa yeye. Wanti ye sitaka abu anfeti. Lek mi. Lek yus refi.
Mati demu an tegi.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abu.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
5: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
6: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals, een heel goede morgen aan alle luisteraars waar je zich ook bevindt. Ik groet u altijd wanneer ik weer online kom, hè, na het nieuws. De zon schijnt buiten, het is mooi weer. Maakt u er een geweldige dag van. Als vader heb ik mijn blessing al gekregen. En mijn dank gaat uit naar u allen. We gaan met de verzoekjes beginnen. Eerste verzoek komt van een wereldburger, omdat ze van reizen houdt, mevrouw Bertien Redoet. Ze vraagt twee nummers aan in verband met Vaderdag. Eerste nummer is van Peter Bos, papa, voor haar zonen Stefano en Michael. Happy Father's Day namens jullie mama. Dan gaan we naar luisteren.

Papa, ik houd steeds meer van jou. In het tweede nummer is eentje van Brian Bijlhout samen met Luther Vandross, die de originele heeft. Ik heb het samen gemixt voor u. Ik had hem hier in het mapje staan. Koloku, waar is dat ding nou? Ja, ik heb hem hier. 11 uur nemen Glenn en Jerry over van mij met het programma, met een ander programma. Dus ik probeer al die verzoekjes nu te doen. Hier heb je Brian Bijlhout samen met Luther Vandross. Hij in het Engels, Brian in het Surinaams. Ik heb samen even gemixt. Alsjeblieft. Mevrouw Bertine Redoute, die vraagt dit aan voor alle vaders. Todo el mundo. Dat betekent in het Spaans de hele wereld. Happy Father's Day.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
6: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
3: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
7: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
8: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio BTA, Belastingtoeslagaffaire. Wij heten iedereen welkom, alle nieuwe luisteraars. Wij wensen alvast de vaders voor vandaag een fijne vaderdag vanuit Radio BTA. Onze programma voor vandaag zal mede gepresenteerd worden door mijzelf, persoon Naomi Belgrave, Glenn Godfried en Gracita Cairo. Gracita die loopt voorlopig met ons mee als ondersteuning. Dus voorlopig, de komende periode zullen jullie ons ook echt met ons drieën horen in de uitzending. Mocht er iemand uitvallen een keer, hebben we altijd een backup. Ik ga eventjes een stukje vertellen over Stichting Ontdek Je Plek en voornamelijk onze intakeafdeling. Omdat we per 1 juni begonnen zijn op onze fysieke vestiging aan de Jan Evensestraat 739 in Amsterdam-West. Ja, wij hebben ook daar een kantoor. En daar hebben wij dus de intakeafdeling. Gedupeerden kunnen zich dus via onze website aanmelden met de hulpvragen. Vanuit de intake nemen we telefonisch contact op en plannen wij afspraken in nadat ze zich aangemeld hebben en proberen wij of bieden wij de juiste ondersteuning aan. En ik moet zeggen, dankzij de inzet van een betrokken team van 7 vrijwilligers hebben wij structuur kunnen aanbrengen binnen deze afdeling. En hierdoor kunnen wij dus hulpvragen efficiënt oppakken en gedupeerden snel verder helpen. De begeleiding die wordt natuurlijk verzorgd door ervaringsdeskundigen en mij als vertrouwenspersoon. Onze ondersteuning is breed, praktisch en zo helpen wij bij het op orde brengen van de financiën van gedupeerden. Ondersteunen wij bij het schrijven van brieven aan instanties en bieden wij begeleiding wanneer iemand vastloopt in het vragen van een brede ondersteuning via het KOT-buurteam. In dergelijke situaties kunnen wij dus ook optreden als bemiddelaar, doorverwijzen naar juridische ondersteuning. Loop jij vast in je dossier, kan je dus ook via Stichting Ontdek Je Plek juridische ondersteuning krijgen. Indien gewenst meegaan naar afspraken bij verschillende instanties. Want soms hebben mensen een vrees om alleen naar een instantie op afspraak te gaan. Ook daar zijn wij dus voor beschikbaar. Welkom Glenn in de uitzending.
2: Dankjewel Naomi. En ik groet natuurlijk ook mevrouw Cairo.
1: Nou, dankjewel.
2: Hoe gaat het met jou deze ochtend?
1: Mag niet klagen. Het gaat wel. Dus ik wil ook gewoon de groeten doen aan alle luisteraars. En de vaders fijne vaderdag wensen. Mijn naam is, zoals de heer Glenn voorstelt, mijn naam is Gracita Cairo. En de komende tijd loop ik ook met jullie mee.
2: Oké. Nou, we vinden het fantastisch, de bijdrage die jij dus gaat leveren, ook aan dit programma. En ik denk dat het schema van vandaag enigszins duidelijk is, ook in het kader van Vaderdag. Hebben we dus een man die we gaan spreken, een vader, die ook gedupeerd is door de hele situatie als het gaat om de belasting, het belastingschandaal. En straks hebben we natuurlijk ook een mevrouw met wie we gaan praten over dat wat haar is overkomen. Of gaat dat niet door?
1: Nee, Naomi? Dat gaat niet door. Dat hebben we verschoven naar een ander moment. Omdat we toch zoiets hadden van in verband met Vaderdag. En we hebben natuurlijk al heel wat vrouwen gehad. Wilden we dus echt vandaag toch wel per se een man.
2: Oké.
1: Okay. Om en ook de gedupeerde vaders een hart onder het riem te kunnen steken vandaag extra.
2: Oké. Okay. Trouwens, hebben we ons excuses gemaakt naar de mensen die zeg maar geregeld via YouTube onze programma's volgen. Helaas is er een technisch probleem. En dat probleem kunnen wij dus niet oplossen op deze dag. Maar we beloven dat wij dus gaan proberen om zeg maar de komende weken te kijken in hoeverre wij dit probleem. We hebben ook nieuwe apparatuur. Er is nieuwe apparatuur aangeschaft. Maar ja, soms is de techniek zo ingewikkeld dat je soms als leek, ik ben een van de leken hier in deze organisatie, dat je als leek niet in staat bent. En soms kan je wel kennis hebben van een aantal dingen, maar dan moet je dat ook op een hele goede manier voorbereiden. En organisatorisch zijn we ermee bezig. Het is nog niet zover, maar laten we hopen dat we dus volgende week wel in staat zijn om via YouTube weer uit te zenden, zodat mensen ook kunnen zien wie de mensen zijn die hier in de studio aanwezig zijn. Ze kunnen dan ook mee knappe kop bewonderen.

0: Dus ik zou zeggen, ben jij jong volwassene die gedupeerd is door de toeslagenaffaire? Als jij zo iemand bent, ja, is er, weet je dat er ook ondersteuning mogelijk is als je door de gevolgen van de toeslagenaffaire te maken hebt gekregen met studieschulden of problemen rondom je studie? Veel jongvolwassenen hebben door de situatie thuis vertraging opgelopen in hun opleiding, hun studie moeten onderbreken of extra schulden opgebouwd. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Bij Stichting Ontdek Je Plek denken wij graag met je mee. We kunnen je informeren over de mogelijkheden, je ondersteunen bij aanvragen en je indien nodig doorverwijzen naar de juiste instanties. Ook kunnen wij samen kijken welke hulp het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Dus voor de jongvolwassenen, heb jij vragen over studieschulden, studievertraging of andere gevolgen van de toeslagenaffaire, neem dan contact op met ons. Samen kijken we weer naar een passende oplossing. Je verhaal doet het toe en hulp is dichterbij dan je denkt. Zij kunnen zich aanmelden bij Stichting Ontdek Je Plek. En de website is www.ontdek-je-plek.nl. En de fysieke locatie, dat zit aan de Jan Eversen straat 737-739 in Amsterdam-West. Inloopspreekuren van 11 tot 5 op woensdag, donderdag en vrijdag.
1: Oké, nou, ik vind het geweldig dat, vooral de jongeren, want ik bedoel de toeslagenaffaire die dateert van een periode waar misschien de kinderen die daardoor ook betrokken raakten, ook nu enigszins jongvolwassenen zijn. En ook te maken hebben met problemen, economische problemen als het gaat om studieschulden en andere zaken. En Ontdek Je Plek is ook de plek waar de kinderen van de zeg maar getroffen ouders zich kunnen aanmelden om die begeleiding, die ondersteuning te krijgen van de Ontdek Je Plek.
2: Klopt. En het gaat dan om de jongvolwassenen kinderen.
1: Het gaat om de jonge volwassenen. Kinderen. Het is toch mooi dat die doelgroep ook wordt meegenomen.
2: In de doelgroep hebben we heel veel, bijvoorbeeld aan trainingen. Ze kunnen meedoen aan trainingen. Ze kunnen meedoen aan activiteiten voor ontwikkeling. Dus ook voor hun is er heel wat te doen.
1: Oh, wat geweldig. Ja. Ik ben ook benieuwd, want ik heb ook gelezen in dat wat we hebben voorbereid door jou. Dat ook als het gaat in het kader van deze Kitty Kottie maand. Dat jullie ook toch ook in het kader daarvan ook het een en ander hebben bedacht.
2: Klopt.
1: Dat kunnen delen met de luisteraars.
2: Inderdaad. Iedere gedupeerde die zich aanmeldt in de Kitty Kottie Week, dus dat is van 29 juni aanstaande tot 3 juli, die zich via de website aanmeldt en daardoor een intakeafspraak inplant bij ons op kantoor, die komen dus die kunnen dus deelnemen aan een brunch bij ons op kantoor. Daarmee willen we dus bereiken dat de meerdere mensen tegelijk op een middag of op een ochtend bij ons op kantoor komen en gezellig door middel van een brunch hun ervaringen met elkaar kunnen uitdelen. En natuurlijk per persoon worden ze uiteindelijk apart genomen om in cases te bespreken en in hulpvragen, behoefte aan hulpvragen te bespreken en kijken waar wij dan kunnen aanpassen en wat wij voor deze mensen dus kunnen betekenen. Dus dat is eigenlijk een oproep die wij doen aan gedupeerde ouders. Ik zou zeggen, meld je aan via onze website. Die was zojuist ook al genoemd, www.ontdek-je-plek.nl. Ga je helemaal onderaan de website, zie het onderdeel formulieren. En

0: daar kan je dus het aanmeld- en of registratieformulier aanklikken. Die vul je in, die komt binnen bij ons. Wij nemen contact met u op. En als u nog in die week van 29 juni tot en met 3 juli... een afspraak ingepland heeft bij ons, kunt u dus deelnemen aan een overheerlijk verzorgde brunch.
1: Geweldig, geweldig. We gaan toch kijken naar onze man, de techniek. En dan vraag ik toch om het spotje van ons te laten horen. Want we gaan straks toch even kijken naar, zeg maar, als het gaat om ontdek je plek. Waar staan we precies voor als het gaat om het ontdekken van je plek hier in deze maatschappij? We gaan even naar de techniek.
2: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Ja, luisteraars, welkom terug bij deze uitzending Radio BTA. Belasting, toeslagen, affaire. En we praten dus om de twee weken. Voor de mensen dus die de eerste keer luisteren naar dit programma. Dit programma wordt dus verzorgd door vrijwilligers, ambassadeurs. Ik ben een van de ambassadeurs van Ontdek je Plek. En hier in de studio hebben we twee vrijwilligers. Naomi Belgrave en Gracita Cairo. Ook als vrijwilligers. En ik zeg het altijd, de reden waarom wij dit doen voor de organisatie Ontdek je Plek is omdat Ontdek je Plek, de stichting, de mening is toegedaan dat een ieder hier in Nederland die gedupeerd is, die te maken heeft gehad met deze vorm van misdaad, die moet gehoord worden, die moet ondersteund worden. En er zijn heel veel mensen die nog rondlopen met een grote mate van angst. Mensen die de weg kwijt zijn. Mensen die nog steeds heel veel schade hebben ondervonden. Waarvan de schade nog steeds niet is hersteld. En de route naar herstel, dat is een route die ook wordt inzichtelijk wordt gemaakt door deze stichting. Er zijn sommige mensen die nog steeds niet in staat zijn om op eigen kracht weer te komen op het spoor om te zorgen dat ze de zaken die ze hebben misgelopen door dit probleem, om weer hunzelf te hervinden, om weer die kracht te genereren, om weer op een volwaardige manier deel te nemen in deze maatschappij. Dus Stichting Ontdek je Plek, die heeft als missie, als taak om mensen die hierin verwikkeld zijn geraakt, om die in elk geval te ondersteunen. Laat mij ook van hieruit de heer Banansi, die niet zo lang geleden gevraagd had van Glenn, kan je me vertellen wat die toeslagenaffaire precies is? Want ik heb ook mijn eigen problemen, maar die heb ik met de gemeente Belasting. En ik heb het dat toen uitgelegd. We hebben dus begrepen dat deze trouwe luisteraars, en die ook deelneemt aan programma's zoals deze, af en toe belt hij met de uitzending, dat hij dus gezondheidsproblemen heeft. Dus van hieruit wensen we hem heel veel kracht, veel gezondheid en herstel. En Banansi, we zijn met je. We houden van je. En laten we hopen dat er spoedig herstel is. Ik ga toch praten met mevrouw Cairo, Gracita Cairo. Ja. Want we praten over Ontdek je Plek. En in heel veel gesprekken ben ik enigszins nu bewust geworden van wat die naam precies inhoudt en waarom de stichting Ontdek je Plek heet. In het begin dacht ik van ja, ik hou me bezig met de routes die moeten leiden naar herstel. En ik praat met mensen die op zoek zijn en die ook gehoord willen worden. Maar die stichting is toch een hele belangrijke stichting. Als ik me verder in verdiep, dan denk ik van, maar wat is dat nou met het ontdekken van je plek in deze maatschappij? En toen kwam ik erachter, mensen zijn hun plek of kwijtgeraakt of weten niet meer als ze werkelijk een plek hebben.
2: Of het is ontnomen.
3: Het is ontnomen, ja. Ontnomen,
1: ja, het is ontnomen. Ja, maar misschien kan je, als het gaat om dat gevoel dat mensen hun plek niet meer kunnen vinden omdat ze uit balans zijn geraakt. Hoe heb jij dat ervaren? En hoe heeft deze stichting jou sterk gemaakt om je plek weer te veroveren hier in dit land?
3: Allereerst, zoals ik ook in de eerdere uitzending had verteld, hoe ik eigenlijk bij Beryl, mevrouw Steinbach, terechtkwam. Uh-huh. waar de, ja, haar, dus de gesprekken die ik eigenlijk met haar voer, die waren echt heel erg motiverend. En zij zorgen eigenlijk toch wel voor dat jij in je eigen kracht komt te staan.
1: Mm-hmm.
3: Weet je, dat je het niet opgeeft.
1: Ja. Maar was je de weg echt kwijt op een gegeven moment?
3: Ja, je weet niet waar je moet zoeken.
1: Ja.
3: Weet je, dit wat je zegt, ontdek je plek. Inderdaad, je ben je plek kwijt. Je hebt je regime niet meer in eigen handen. Weet je, je bent echt zoekende. Gewoon zoekende van... Waar hoor ik thuis bij? Wie moet ik zijn?
1: Maar is er ook het moment dat je in een situatie als die geraakt, dat je misschien ook, of dat de kans groot is, dat je het vertrouwen verliest in deze maatschappij als het gaat om rechtvaardigheid?
3: Ja.
1: En ik kan
3: het vertrouwen raak je gewoon sowieso kwijt. Gezien als jouw advocaat al jaren mee bezig is. En je gaat naar het hoge gerechtshof. Uiteindelijk ook naar het Europese gerechtshof. Want daar zijn wij ook geweest. Daar ben ik een van de gedupeerden. Waar de verdere stappen is ondernomen. Helemaal naar het Europese gerechtshof. En als je daar ook weer geen gehoor krijgt. Dan denk je van... Ja, als geen gehoor in Nederland en ook niet binnen Europa, waar ga je dan naartoe? Kijk, heel veel ouders die gevlucht zijn naar België. En voor mij was het op dat moment, ik ga niet binnen Europa vluchten. Het is toch hetzelfde.
1: Ja, ja.
3: Dus ik vlucht naar... Mijn eigen geboorteland. Mijn kinderen die... in principe die... Je ontneemt ze heel veel. Want kijk, je neemt ze hun vrienden. Alles. De een of andere dag. Weet je, ja, je trekt ze en je bent weg. Maar ik ga... Op dat moment ga ik mijn kinderen niet gaan opzadelen met mijn probleem. Het is een volwassen probleem. Nou, dat ze een stuk ouder zijn en nu weten waarvoor of waarom we gevlucht zijn, dan, maar toch aan de ene kant zie je, kijk, dat is een oproep nu naar de jongvolwassenen. Enigszins, kinderen, ik kan tot mijn kinderen praten, hè? Gewoon open gesprekken. Maar er zijn wel onderdelen, vooral met de toeslagenaffaire, dat kinderen het gewoon wegstoppen. Die willen niet erover praten. Want als het moment dat ik erover begin, lijkt of ze wel dichtklappen van ja, is goed hoor.
1: Maar heeft dat te maken ook met hun eigen trauma?
3: Ook, maar ik denk dat ze het niet met hun ouders willen bespreken. Vooral
2: wel
3: ook
2: met jongeren onderling.
3: Wel jongeren onderling of een andere iemand van een andere instantie die zij wel in vertrouwen nemen.
1: Ja,
3: ben ik onlangs ook achtergekomen. Wat ze mij niet hebben verteld, hebben ze wel aan iemand anders toevertrouwd van een instantie.
1: Maar kan het ook zo zijn dat hoe dan ook een stukje... wantrouwen komt, omdat het voor hun ook niet inzichtelijk is wat de processen zijn die ertoe hebben geleid dat je in een situatie als die geraakt. Dat het kind, omdat dat kind dat inzicht niet heeft, dat het kind misschien een ouder de schuld kan geven van jij hebt het niet goed geregeld. Jij hebt gezorgd dat wij in een situatie zijn geraakt als deze. Maar dat het kind jou niet durft te verwijten, maar toch met een zeker wantrouwen rondloopt als het om jou gaat. Kan dat ook?
3: Kan ook. Dat kan ook. Ik weet nog, moment dat ik te horen kreeg van mijn advocaat van je wordt erkend. Ik heb sowieso met die twee zijn een stuk ouder. Dus ik ben wel aan tafel met mijn kinderen geweest. Ik heb het ze uitgelegd van ik keer alvast terug. Weet je, ik ga op dat moment niet zo egoïstisch denken of van ik keer met al mijn kinderen terug terwijl er geen onderdak is.
1: Mm-hmm.
3: Weet je, want wat voor leven ga je weer hier gaan leiden? Ja. En dan ga je misschien in een dagopvang of weet ik, maar dat wilde ik ook niet voor mijn kinderen hebben.
1: Ja.
3: Dus dan kies ik ervoor dat ik als moeder zelf hier naartoe kom en probeer alles een beetje op rails te brengen. En op het moment dat ik ook zag van oké, het is al bijna zover, dan laat ik mijn kinderen ook overkomen. Aan de andere kant zou ik ondersteuning moeten krijgen van OTB, dat is ondersteuning het buitenlands team. Zij moeten ook voor zorgen dat jij als moeder of gezin terugkeert naar Nederland. Die hebben mij ook in de steek gelaten.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dus ik moest alles uit eigen zak betalen. Wat eigenlijk ook best nog wel zwaar is, weet je, want er zijn verschillende instanties. Weet je, een maar net wat ik zei, ondersteuning team buitenland. Die de ouders, of de beide ouders en kinderen moeten begeleiden.
1: Ja, ja.
3: Maar aan de andere kant word je toch in de steek gelaten. Dus dan daar voel je al, wat is eigenlijk toch geregeld?
1: Ja. Want je hebt het over een ondersteuningsteam buitenland. Dus eigenlijk de belasting of de mensen die bezig zijn met het herstel, ja, van de mensen die schade hebben opgelopen, die zijn dus eigenlijk ook goed op de hoogte dat er mensen gevlucht zijn.
3: Ja.
2: En elke ambassade in het buitenland is er dus zo'n team.
1: Okay.
2: Buitenlands team die zeg maar gedupeerden die in het desbetreffende land zijn. Eigenlijk hoort te ondersteunen. Nu, toevallig had ik vrijdag een bespreking met een professional. En toen begreep ik dus dat bijvoorbeeld de ondersteuning in onder andere Suriname nu wel goed zit met de gedupeerden. De gedupeerden in Suriname worden nu wel goed begeleid en alles dus. Ja, het gaat nu wel goed, maar ik kan me voorstellen in de tijd dat jij terug moest komen,
3: ja,
2: dat er dus helemaal geen begeleiding was.
3: Nee.
2: Want toen was het ook allemaal hier al ook nog zo rommelig en zo.
3: Klopt, ja.
2: En wisten we ook niet van de brede ondersteuning, want het was er toen ook nog niet. Er was wel wat, maar men wist niet wat het was.
3: Nee,
1: dus eigenlijk is dat proces in ontwikkeling,
2: ja,
1: als het gaat om ook de mensen die voor die ondersteuning moeten zorgen vanuit overheidswegen.
3: Ja.
1: En dat ze ook zoekende waren als het ging om hoe zorg je dat de mensen weer, zeg maar, geholpen worden om terug te komen naar Nederland. Maar zit daar ook, wat ik vraag me natuurlijk af, je gaat weg. Je raakt misschien je huis kwijt en nog meer dingen kwijt. Worden dat soort dingen ook geregeld in zo'n traject? Dat ze ook kijken naar huisvesting en al dat soort zaken?
3: Ja. Via het brede ondersteuning.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb me aangemeld. Eerst ging het heel stroef hoor. Want ik had eerst een maatschappelijk werkster. Dat werkte grof gezegd voor geen meter. Die had me echt letterlijk in de steek gelaten. En ben ik toen overgestapt naar een andere buurtteam. Een andere maatschappelijk werkster. En althans de coördinator die kende mij ook wel heel goed. En die heeft mij toen voorgesteld aan een heel betrouwbare maatschappelijk werkster. Is nog steeds mijn maatschappelijk werkster. Doet ook heel veel voor mij, ook voor de kinderen. En die heeft mij heeft dan samen met mijn advocaat gebundeld, zeg maar, om mij verder op weg te helpen.
1: Mm-hmm.
3: En zo kwam alles zo'n beetje op rolletjes. Vanuit de brede ondersteuning, heel veel dingen wat ik vroeg. De kinderen waren er ook. abonnementen voor de kinderen aanvragen, zodat ze naar school kunnen gaan, voor sport. Dus echt. Maar dat was ook zo'n beetje dankzij Stichting Ontdek Je Plek, die me ook steeds wijzer maakte. Dus wat mijn maatschappelijk werkster niet wist, kwam ik er zelf ook mee. Omdat ik vaak met Beryl in gesprek ging.
1: Oh, wauw. Ik vind het best wel een zeer opmerkelijk.
3: Ja, en, mevrouw Steinbach en ik waren soms uren aan de telefoon. Mm-hmm. Alleen zodat ik mijn zaken toch geregeld kon krijgen.
1: Ja.
3: Dus.
1: Maar eigenlijk is het best wel een bijzonder dat je dus... Je gaat naar de professionals die maatschappelijk gezien jouw invulling zouden moeten geven aan de vragen die je hebt. Mm. En dan ga je dus naar een stichting. Mm. En dan is er een stichting daar met een heel andere missie.
3: Yeah.
1: Die toch in staat is dat wat je niet geregeld krijgt bij de andere professionals, om je dan toch verder te helpen.
3: Yeah.
1: En eigenlijk, het proces zoals ik die zie als het gaat om jouw Gracita, is dat je dus nu met dat wat je hebt gekregen aan hulp bij Ontdek Je Plek, dat je dus eigenlijk zegt van, weet je, met die ervaring ga ik ook mijn bijdrage leveren om anderen te helpen.
3: Klopt, ja.
1: Dus eigenlijk heb je heel veel geleerd bij Ontdek Je Plek.
3: Heel veel ook. Ik heb zelf ook zo ver gekregen dat mijn maatschappelijk werkster in gesprek ging met Beryl.
1: Oké.
3: Ze is een paar keer telefonisch ook gesprek geweest op kantoor. Dus,
1: en dat ze dus gezamenlijk zijn opgetrokken om te kijken naar, zeg maar, de complexiteit van jouw situatie.
3: Ja.
1: Oh, wat geweldig, man.
3: Ja, dus...
1: We gaan terug naar de techniek en ik vind het een heel... spannend verhaal.

0: Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Ontdek je plek. En vind je kracht naar Omi zeide je lafu.
2: Nou, ik lach erop omdat jij je onlangs realiseerde wat het precies inhield.
1: Ja, nee.
2: En dat je die feeling erbij begon te krijgen.
1: Ja, hey, mag ontdek even. Je plek en vind je kracht. We hebben geen beeld, dus het is maar bosje van mij. Nee, maar ik vind zo... Kijk, ik zit met jullie in deze uitzendingen. Maar... Ik leer ook. Er zijn ook zaken waarvan ik jullie beluister en andere mensen die zeg maar ook onderdeel zijn van deze ellende. En je luistert naar de mensen en je leert. En wat ik dan steeds bij mezelf merk, is dat ik de organisatie beter begin te begrijpen. De organisatie, de stichting Ontdek Je Plek. En dat iedere keer weer vallen die puzzelstukjes bij mij. Dat is voor mij een heel leuk proces. Ja. Weet je? Dus ik wil toch naar jou gaan, Naomi. Want jij bent ook gerold, zeg maar, in de organisatie. Klopt. En eigenlijk, ik zie jou dingen doen. Ik denk van, wow, wat een inzicht. Wat de kracht heeft deze vrouw. Je bent een soort mannetje van alles. Dus ik vraag me ook af van me, wat is datgene wat jou zo dusdanig inspireert, motiveert? Want eigenlijk stop je zoveel tijd in deze stichting. Vertel me, wat is het? Wat is deze stichting? Het lijkt alsof deze stichting een onderdeel is van je leven. Een soort van rode draad of ader. Vertel me bij jou, wat is dat met jou en Ontdek Je Plek?
2: Nou ja, Ontdek Je Plek is een steungroep. Het is een stichting, maar het is ook een steungroep. En zelf als gedupeerde vind ik het belangrijk dat andere gedupeerden bij mensen als bijvoorbeeld mij terecht kunnen. Als ze begeleiding willen, maar dat ze zich ook herkennen. Iemand tegenover zich hebben die... van waarin ze zichzelf herkennen van... hé, maar wacht even, deze mevrouw is ook gedupeerd... maar ze staat er wel. En onlangs, toen ik erkend was... ik werkte altijd en alles. Ik heb ook jaren in Suriname gewoond door de situatie. Ben teruggekomen, heb mijn leven ook opgepakt.
1: Ben je toen ook gevlucht?
2: Ja.
1: Hey boy.
2: En met mijn twee kinderen. En... ja, bij terugkomst ook echt weer alles opgepakt. En toen ben ik dus ook de strijd aangegaan met de belasting. Waarvan ik eigenlijk vanaf dag één al zei van... luister, dit ga ik niet in mijn eentje doen. Dus ik heb gelijk juridische hulpverlening gevraagd. Heb het ook gehad. Ik heb ook de beste advocaat uitgekozen, voor mijn gevoel. En omdat ik ook gewoon zie wat hij doet, namelijk voor mij, voor in mijn case. En ook voor anderen die ik ook weer aandraag bij hem. Mm-hmm. En ja, ik ben altijd een strijdvaardig iemand geweest. Ik kom altijd op voor sociaal zwakkeren. En dat is voor mij eigenlijk de drive om met deze steungroep te kunnen voorzien in behoeften van gedupeerden.
1: Ja. En heeft ook zeg maar de manier waarop jij zeg maar bezig bent geweest om jouw weg terug te vinden. Heb je daar in dat proces heel veel tools meegekregen vanuit die stichting die je nu inzet, ook om te helpen?
2: Ja, ik heb gesprekken gehad ook met Beryl, weet je wel, en zo. En
1: die naam valt telkens, ik wil weten, wie is die Beryl en wat is...
2: Zij is de oprichter van...
1: Ja, maar toch, ik hoor de naam zo vaak vallen.
2: Ja.
1: En ik ken Beryl heel lang.
2: Ja.
1: Maar ik kende haar ook niet. Want nu zit ik met jullie hier aan tafel. Beryl is de architect.
2: Ja.
1: Als het gaat om Ontdek Je Plek. En in heel veel zeg maar, processen die er worden ingezet... hoor ik Beryl dit en Beryl dat. Dus ik vraag me af van... Soemara vrouw. Wie is die Berry Steenbach? Kan je haar omschrijven zoals je haar ervaart in deze setting?
2: Nou ja, strijdvaardig. Ze is koppig als het gaat om wat ze wil. Want ze weet heel goed wat ze wil. Mm-hmm. En ze gaat ook echt halen wat ze wil.
1: Oké.
2: Okay. Ook naar de gemeente toe. En dat is wel voor de doelgroepen.
1: Gewoon, het is een, dus, een soldaat.
2: Ja, weet je wel. En ze is heel open met een ieder. Mm-hmm. Weet je wel. Ja. Wij kennen haar gewoon als een gezellig mens. En mijn brouw, als je dat belastert, dan zie je weer een heel andere persoon. Dan moet ik gewoon eerlijkheidshalve vertellen. Maar dat is
1: dat
2: gewoon
1: je, dat
2: ze,
1: je
2: is,
1: om...
2: ze is gewoon real. Denk met ja, zo iedereen om erheen. En je ziet wel dat ze een mensenmens is.
1: Ja, dus ja. Eigenlijk zeg je tegen me, die Beryl is een engel. En als je er belazert, zie je een bitch.
2: Ja.
1: Sorry, Beryl.
2: Ja.
1: Maar maak eens even een beeld voor me. Nee, maar je zegt gewoon, het is een rechtvaardig mens die gewoon laat zien dat ze oprecht de strijd voert.
2: Ja.
1: Zeg maar, om te komen tot gerechtigheid voor de mensen.
2: Klopt.
1: Die zeg maar zijn getroffen door dit en,
2: want schandaal. Kijk, het is een zwarte vrouw net als ons. En ik weet uit ervaring ook dat het als zwarte vrouw niet gemakkelijk is om geld binnen te halen voor je doelgroepen. Om activiteiten of wat dan ook te ontplooien. En zij maakt zich hard daarvoor.
1: Gewoon, ze gaat keihard.
2: Als jullie me kunnen helpen, of als jullie gewoon voor de stichting kunnen zijn, dan zorg ik dat ik de gelden binnenhaal, de subsidies binnenhaal, zodat we dan echt onze doelgroep tegemoet kunnen komen. En tot nu toe lukt het ook.
1: Het lukt ook. Ja. Nee, ik ben ook heel eerlijk. Ik heb gezien hoe ze die strijd voert. En hoe ze ook andere mensen erbij betrekt, inspireert en motiveert. Ik moet wel.
2: Want je moet echt guts hebben om gewoon helemaal bij de centrale stad je mond open te trekken en op te komen voor meer dan 60.000 mensen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat is de doelgroep.
1: Oh, wat dus, mooi. Ja. Wat mooi. Nee, ik ben geweest op vergaderingen en ik zie de betrokkenheid van tientallen mensen daar. Heb ik meegemaakt en ik vroeg me ook af van wauw, zijn er zoveel mensen die geloven in de route van ontdek je plek en die de ondersteuning ook aanbieden. Ik was best wel onder de indruk. Daar, het was aan de
2: Jan Eversenstraat.
1: Nee.
2: Oh, nee, waar?
1: Ik was bij een grotere bijeenkomst. Oh. Daar plint 40, 45.
2: Oh, 40, 45. Ja. Klopt, ja.
1: Dus ik ben best wel, ik was onder de indruk dat er zoveel mensen geloven in dat wat de stichting doet. En je klikt zo instemmend, Gracita. Want jij gelooft ook. Je bent ook een discipel geworden van.
3: Ja, volgens mij vanaf dag 1 al toen ik haar leerde kennen. Weet je, die ondersteuning, alles die ze mij vergeven, ook voor mijn kinderen. Vooral die twee jongste meiden van mij. Is echt om u tegen te zeggen. Maar ze laat je ook echt je plek
1: vinden.
3: Ja.
1: Ook binnen die organisatie.
3: Binnen de organisatie, maar ook in de maatschappij. Dus je moet, voor haar is het, je moet het opeisen.
1: Oké. Okay.
3: Dus die kracht geven, je moet het opeisen. Hoe je draait, je eist het gewoon op, het is jouw plek.
1: Wauw. Dat is echt een mooi gevoel. Die zo iemand je kan bezorgen, dat je dus op een gegeven moment. Want ik kan me voorstellen hè, dat als je zoveel ellende hebt ervaren door deze situatie, dat je ook een zekere vorm van angst je kan bekruipen, waardoor je ook niet meer zeg maar de moed hebt om je plek op te eisen. En dat je onzeker wordt.
2: Ja.
1: En dat zo iemand je wel weer terugzet in je kracht om toch op zoek te gaan van ik eis mijn plek op, want dit wat mij is overkomen, dat is gewoon onrecht.
2: Ja.
1: Dus ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Luisteraars, u hoort het. Ontdek je plek. We praten hier met twee vrouwen die in de organisatie zitten, die ook mensen zijn met een verleden, een gedupeerd verleden. En ze zijn in staat om aan te geven hoe zij de stichting Ontdek je Plek hebben ervaren en wat het voor hun heeft gedaan. Dus if you dona also en je betwijfel en je denkt van ach, het heeft geen zin, want ik kan nergens geholpen worden, want zelfs mijn advocaat kon me niet helpen of mijn maatschappelijk werker kon me niet helpen. U hoort het hier in de studio. De mensen die hier zitten hadden ook momenten dat maatschappelijk werkers en advocaten ze teleur hebben gesteld. En dat ze met ontdek je plek toch een route hebben gevonden om weer in hun kracht te staan. En waarbij ze nu zo ver zijn dat ze zeggen van kom op. Als u thuis zit en u denkt van ik red het niet, dan zegt deze organisatie met de mensen die hier zitten op dit moment, we nemen je mee, hand in hand, in een proces die moet leiden tot herstel. Dat is zoals ik...
2: En we kunnen best wel voorstellen dat mensen misschien wel willen komen, maar ze durven niet op locatie te komen, op onze locatie te komen. Is ook niet erg. Zolang je me aanmeldt via de website, mensen zoals ik maken dan contact, ik kom wel naar je toe.
1: Oké. Okay. Hebben jullie ook een telefoonnummer?
2: Ja, we hebben een telefoonnummer.
1: Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen ook de drempel met een telefoon lager is. Dat iemand anoniem kan bellen eerst om te kijken van wil ik wel met deze mensen in gesprek? Ja. Wil ik wel met deze mensen in zee? En dat je ervoor belt.
2: Nou,
1: en dat je kijkt als je gewoon, zoals Naomi zegt van, ze komt naar je toe, zodat je niet direct in het diepe wordt gegooid. Gracita, je hebt het nummer?
3: Ja, ik heb het telefoonnummer. Dat is 020-308-6393. Ik herhaal 020-308-6393.
1: Oké, dus mensen thuis, u kunt gewoon bellen. En u kunt met Naomi of wie dan ook, of Gracita, een afspraak maken. En dan krijgt u, als u dat wil, op een andere plek dan het kantoor een gesprek. En dan moet u dus zelf bepalen. Als u daarna de route naar zeg maar het grotere collectief. Ja. Want Naomi is er niet alleen. Gracita is niet alleen.
2: Nee, nee,
1: en Beryl is ook niet alleen.
2: Nee.
1: Het is een grotere groep die elkaar versterkt en optrekt om in elk geval op zoek te gaan naar een herstel voor zeg maar deze doelgroep. Heb ik het goed gezegd, dames?
2: Ja, nee,
1: kan je met taxa ja zo staan?
2: Nee, helemaal goed gezegd.
3: Ja.
1: Dus ik roep je op, doe het niet alleen, want er is genoeg ondersteuning. En ik kijk naar jou, Gracita. Je zit echt als een power lady.
3: Ja, dat mag gezegd worden. Ja, zelfverzekerde vrouw nu. Hè.
1: Ja, hè?
3: Tuurlijk. Mijn herstel is nog niet 100%. Weet je, maar je moet zelf ook een stap gaan maken in je leven.
1: Mm-hmm.
3: Om niet stil te staan.
1: Ja, ja.
3: Weet je, ik weet, het vergt heel veel energie van je, ook, je zou zeggen, fysiek, mentaal.
1: Ja.
3: Ik heb ook mijn psychische problemen.
1: Ja, ja.
3: En,
1: ik wil toch even vragen aan jullie beiden, want ik heb mensen meegemaakt en die ook, zeg maar, slachtoffer zijn van dit, wat er is gebeurd. En mensen zijn... Sommige mensen dan zijn zo verbitterd. Zijn zo verbitterd dat je je afvraagt van Mikado, zal dezegene eens een keertje weer in staat zijn om niet zo verbitterd door het leven te gaan? Want wat ik heb gemerkt is dat ik in gesprek met sommige mensen die zo verbitterd zijn, dat ze nu slachtoffer zijn van zichzelf.
2: Ja.
1: Weet je, en begrijpen jullie dat?
2: Ik begrijp het, omdat ze er zelf voor kiezen. Om slachtoffer van zichzelf te zijn.
1: Ja.
2: Want ja, als jij bedenkt dat je gedupeerd bent en je staat er niet alleen voor, want je weet dat er samen met jou nog meer dan 10.000, 60.000 gedupeerd zijn. Ja, het hangt echt per persoon af hoe je je daarbij zou voelen. Maar toevallig ken ik ook zelf ook een paar mensen die, ja, die eigenlijk gewoon het slachtoffer zijn. Ja.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk zo raar, want daar tegenover kom ik juist heel veel gedupeerden ook tegen. Die zoiets hebben, net als ik, van ja, maar we zijn gedupeerd, maar ik ben een overlever. Ja. Ik sta wel in mijn kracht. En mensen beginnen met weer, starten weer met eigen ondernemingen en alles. En, of healingsprocessen of wat dan ook. Maar ze doen wat. Ja. Snap je? En ze doen alles eigenlijk in de positieve zin om er toch bovenop te komen.
1: Ja, maar Gracie, dan kan je ook begrijpen dat mensen gewoon boos zijn. Ik bedoel, je moet vluchten, je kind wordt uit huis geplaatst, je gaat scheiden. En dat allemaal, dus je hebt een droom, omdat je denkt van ik heb een gezin, ik heb prachtige kinderen, we hebben een geweldige toekomst, want ik werk keihard. Want die mensen die dit is overkomen, waren allemaal mensen die of ondernemingen hadden of die waren aan het werk ergens in dienst. En dat alles wordt je ontnomen, dan kan ik me voorstellen dat je boos wordt. En dat je terugkijkt en denkt van maar, welke duivel heeft me dit geflikt? En hoe wordt het weer goed gemaakt? Want sommige dingen komen niet meer goed.
2: Nee.
1: De man die je kwijt bent, die komt niet terug.
2: Nee.
1: Sommige kinderen komen ook niet meer terug.
2: Nee. Sommige ouders ook niet.
1: Je precies.
2: Moeders die niet terugkomen.
1: Maar wat zeg je tegen die mensen die zoveel pijn en verdriet hebben moeten ervaren?
2: Nou, ik ken ook wel een moeder die eigenlijk slachtoffer, of ja, die was slachtoffer van zichzelf geworden, maar door echt in gesprek te gaan en haar ook doorverwezen, want ze had ook geen geloof meer zelf ook in haar advocaat. Dus ik heb haar een advocaat toegewezen en kwam ik ook net beginfase van Stichting Ontdek Je Plek, heb ik haar ook doorverwezen naar de Stichting Ontdek Je Plek. Die kun je ook daar aanmelden. Okay. En in tussentijd heb ik zelf ook het een en ander voor haar op papier opgesteld. En ja, ze was me echt heel
0: luister
2: erg
0: dankbaar. Naar radio belasting toeslagen af.
1: We gaan terug naar de reclame en het nieuws. En we zijn zo bij u terug.
0: Stichting Ontdek Je Plek, het stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is...

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.

Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New

0: en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni, aanstaande zondag, staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, mijn barrio had ik moeten uit de studio voor Matradio Jerry Wondel naar mening. En je doet nog in Pokuma Europe, we tak Pokuma Tori en we nodig ding Pokuma uit. En Tide, een uitzending is ode aan de vaders. Want Tego om de pa. Dan wordt jouw ode naar de pa. En misschien schrijf een tekst, ja zo, ode aan de vader. Maar voor zo'n arki een tekst voor mij, dan ook toe mijn bel wat massa met een poco speciaal die a deed daar. Derek E. of Dirko, Eiffelaar, basement voor de Tweede Kamer. Dan voor de Rastamas, hij kon ja zo. Dan hebben we een roots, een royal roots, reggae band. Samen met een Japrins, die doet de Sani. Otek, o aksi, sisa wortel, fuko takanga onu, en baka sisa wortel. Dan, o taknanga, o aksi, enfer, okto, de loko fushi. A stuk voor sisa wortel, sa speciaal GTD, mitjare kon. O Regina wortel, ko arkisa Regina abiftegi den pa.
1: Papa, tide mi wan fu sorio, fami lobio, nanga wortu, sondro fu corio. Baka so many yari, tide mi e giu na grani, futi yu e giu na lobi, sondro fuchari prati. Leki wan papa, yu e chari yu srefi, no wan dei mi shi, pe yu e ferferi. Papa, yu e vroko dei na ganeti, ni yu mi satan abile speki. You verantwoord to, you sabi fuchari. Disi, na de word to, fuasiri di you prani. Wapu vema, gi ala lobi papa, como po furegina worto.
0: Ja, luisteraars, dis bede, Regina Wortel, Sanskrifuang. Poema di ala de pa en mi scrivo un stuk ja ode aan de Surinaamse vader en ook vader van Surinaamse komafere dus mi noko definiëring maar dem tak Surinaamse vader dat im denk je tak nou een vader ook to vaders van Surinaamse komaf ter gelegenheid van vaderdag vandaag staan wij stil niet alleen bij een dag op de kalender, maar bij de mannen die vaak in stilte de fundering vormen van hun gezin. Mannen die niet altijd op de voorgrond treden, maar wiens invloed zichtbaar is in de kracht, de waarde en de dromen van hun kinderen. Vandaag brengen wij een ode naar Asranang Pa. Aan de vader die zijn gezin beschermt als een grote boom zijn schaduw geeft aan alles wat eronder groeit. Aan de vader die met eelt op zijn handen, maar met zachtheid in zijn hart, iedere dag opnieuw laat zien dat liefde niet alleen wordt uitgesproken, maar vooral wordt geleefd. Asrana Pa draagt meer dan verantwoordelijkheid alleen. Hij draagt verhalen, hij draagt herinneringen, hij draagt de geschiedenis van hen die hem voorgingen en de hoop van hen die na hem zullen komen. Hij weet dat zijn grootste rijkdom niet ligt in wat hij bezit, maar in wat hij doorgeeft. Hij leert hem ching, fuaka. En letterlijk met uitgestoken hand of handen, later figuurlijk wanneer het leven moeilijk wordt en zij opnieuw moeten leren opstaan. Hij laat zien dat vallen geen einde is, maar een uitnodiging om sterker terug te komen. Hij leert dat eerlijkheid meer waard is dan gemak. Dat respect begint bij jezelf en zich uitstrekt naar anderen. Dat verantwoordelijkheid niet zwaar voelt, maar zij gedragen wordt door liefde. Asranapa, nou een broodje, die een verleden, nou een toekomst. Hij vertelt verhalen over vroeger, over grootouders, over grootouders. Over de mensen die moeilijke tijden hebben doorstaan, zodat volgende generaties meer kansen zouden krijgen. Over de offers die zijn gebracht, de dromen die werden gekoesterd en de moed die nooit verloren mocht gaan. Te apa, je verteert de pjinfeng, pedek moto, en jeb ding, ontdek pedem go, en sumana ding. Asrana pa is in een land waarin vele culturen samenkomen als rivieren die uiteindelijk één grote stroom vormen. Juist die verscheidenheid maakt Suriname rijk. Asranapa leert zijn kinderen die rijkdom te omarmen. Hij laat zien dat verschillen geen muren hoeven te bouwen, maar bruggen kunnen slaan. Dat respect voor elkaar achtergrond een samenleving sterker maakt. Hij leert dat een mens groot wordt door zijn karakter, niet door zijn afkomst. En hoe vaak gebeurt het niet dat de mooiste lessen juist ontstaan tijdens de eenvoudigste momenten. Tijdens een gezamenlijke maaltijd waar gelach klinkt tijdens de eenvoudigste momenten. Tijdens een gezamenlijke maaltijd waar gelach klinkt tussen de geuren.

0: in gebaren, in traditie, in liefde. Asranapa weet dat kinderen niet alleen, niet alles onthouden wat hij zegt, mina een voorbeeld van Sandati, maar wel hoe hij hen laat voelen. Daarom kiest hij ervoor aanwezig te zijn. Hij staat langs het voetbalveld. Hij helpt met huiswerk. Hij troost wanneer er verdriet groot is. Hij glimlacht wanneer zijn kind een eerste overwinning behaalt. En wanneer niemand kijkt, offert hij vaak zijn eigen comfort op zodat zijn gezin vooruit kan. Zijn liefde klinkt niet altijd luid, maar zij is diep, standvastig, onwankelbaar. Ook vader zijn mensen. Den alibismatuna, maar maak den toe. Die maak fout, die twijfel. En zij dragen zorgen die zij niet altijd uitspreken. Maar juist daarin ligt hun menselijkheid. Een wijze vader verbergt zijn fouten niet. Hij gebruikt ze als lessen. Hij laat zien dat echte kracht niet betekent dat je nooit struikelt, maar dat je telkens weer de moed vindt om op te staan. Daarmee geeft hij misschien wel de belangrijkste les van allemaal. Bribi. Want bribi na kompas voor je richting. Bribi na asting sang kamek tamara asan komoro betre dan tide. Want bribi na a erfenis die wie zo tekele teki anomang brokoyu. Waar ter wereld de Sranapadis de en wie spede tang, wie na in Sranang, wie na in Nederland, wie spefu grondtapu. Cultuur en afkomst blijft een bron van kracht. De herinnering aan het geboorteland leeft voor in verhalen, in muziek, in gerechten, atongo en in de waarde die van ouder op kind wordt doorgegeven. En vaak is het de vader die de verbinding levend houdt, maar nog vergeet aan Matu. En hij herinnert zijn kinderen eraan dat zij mogen dromen zonder hun wortels te vergeten. Dat zij de wereld mogen ontdekken zonder hun geschiedenis los te laten. Dat zij het vertrouwen met vertrouwen vooruitkijken, omdat achter hen generaties staan die hen onzichtbaar dragen. Vandaag zeggen wij daarom niet alleen fijne vaderdag. Vandaag zeggen wij dank u wel papa. Dank voor de lange werkdagen. Dank voor de wijze woorden. Dank voor stil gedragen zorgen. Dank voor warmte van uw aanwezigheid. Dank voor de kracht waarmee uw gezin beschermt. Dank voor de verhalen die identiteit geven. Dank voor de waarden die blijven voortleven lang nadat woorden zijn uitgesproken. Want een vader plant bomen waaronder hij misschien zelf nooit volledig zal uitrusten, maar waarvan zijn kinderen en kleinkinderen ooit de vruchten zullen plukken. En dat is misschien wel de mooiste vorm van liefde. Aan alle Aladins Ranampa, Pifgrontapudende, jullie zijn de wortels die onze kinderen stevig laten groeien. De schaduw waaronder gezinnen rust vinden. En het licht dat de weg wijst naar de toekomst. Door jullie liefde, wijsheid en toewijding leeft het verleden voort in het heden. En krijgt de toekomst een stevig fundament. Namens Aladepa de Sranapa Nagrontapu. Dat temetak Sranapa ook toe van Surinaamse komaf. Dank voor jullie onmisbare bijdrage. Wij eren jullie vandaag en iedere dag na Vaderdag. En samen doen ook dat bij ons stuk zijn beschreven en bevinden in Spari voor draaien jullie komi Arkisa en voor Abiftaki tapa papa de edici.
1: Papa. Eigenlijk wist ik niet hoe ik u dit moest zeggen, maar u bent voor mij het voorbeeld geweest dat ik wil zijn voor mijn kids. En ook al ben ik langer dan u, toch kijk ik naar u op.

0: vaak heeft gezegd dat u ons heeft willen geven wat u niet gehad heeft. U heeft ons nooit veel gegeven, maar heeft ons genoeg gegeven. Dank u wel.
1: Ja, luisteraars, dit is na Enver Tapa Papa Day. Die zie en misschien tak op de app. Met je zo'n verzoek voor draaien op Poku of Brian Bijloot. Moet draaien op Poku, maar ode aan de vader en Bakadati. Moet draaien op Poku aan Derek E. Met speciaal die vaderdag. En dan moet bellen aan Derek E. Met kan maar die duiden uitleg van Poku samen met je. Want ik kan tegen dat je moederdag Poku laai. Ode aan de moeder. Is ongelooflijk. Miljoenen de. Maar tegen mijn pa. Wel, we kan tegen dat je helemaal niet naar Srana zien. Srana Poku. Hij heeft de pina den Poku. De Poku dat nog de bijna feni. Maar ja. Maar nog voor Kitty. In haar uitzending. Kruderi. Milesa onderzoek. Zwarte mannen Zuidoost. Maar kon tapatori die zie. Maar kon te kapok of Brian Bijloud. Milesa onderzoek. En. Otagatori en Godfried in Kruderi. Kote Brian Bijloud even, ja.

Ja, luisteraars, dit is bij de Brian Bijlo, Tapa Papa Day, Tide en Dansi Nanga Inpa en Miawamang Tap Afstand en Mo Potapokofu Omsten. Dat nou een oude generatie voorzanger voor Paco Sound. En apokodisme betek jaren geleden, zeker wat 10 jaar geleden. Omsten bij Gima Pokodi. Minus hebben we koting intussen. Maar intussen mijn actie Derko voor welkom naar studio. Terwijl logo Arki Omsten. Sa Omsten Abiftaki. En Omsten. Dit is een mooie leeftijd, ik ben ook toe.

0: Ja, luister, als ze hier nou pokoe voor omstern voor Paco Soundzanger. En intussen mi roep Dirko voor Belkom. En ik heb ook over Dirko, en Dirko met speciaal dit idee. Intussen dat we wachten tak Dirko en kon je naar uitzending.
1: Dit is voor alle vaders, stiefvaders, pleegvaders, vaders.

0: bent in de uitzending.
1: Hoi, goeiemiddag.
0: Dirko.
1: Dirko
0: Jansen. Fawaka Dirko.
1: Boom, boom, boom, boom, boom.
0: Sanatori fa papa popo zei meki.
1: Ja, niet in de uitzending toch?
0: Idee in de uitzending, Fawaka.
1: Oké. Okay. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Jerry. Goedemiddag, iedereen in de studio. Ja, papa popo disi. Apoko dis na eigenlijk niet brengen uit, omdat kijk, niet brengen we een aantal apoko uit, maar ik dacht toch van hey, wang papa poko, hè, ik ontbreek in die catalogus. En de papa poko schreef hij, er zijn ook niet veel van constant na amouwen. Natuurlijk, allemaal belangrijk, maar volgens mij, jongens, zonder appa. Amman, dan ben je maar trouw amman. Snap je? Toen heb ik gedacht van, hey, kom arrangeer wat poko om de vaders in haar in te steken. En uiteindelijk is dit hem geworden. Mijn verrassingsreactie, naar een genre waar ik voor gekozen heb. Opeens was de genre daar het idee om een valdag poko te maken, dat was het. Maar dat ik uit zou komen op deze genre, dat was verrassend. Opeens zat ik erin en ik dacht van, hey, ik ga het blijven volgen met Tijna Man. En lichaam me verrast, die schreef. Zo heb ik dus ook heel veel mensen verrast. Natuurlijk, je begint met de eerste man, zei je begint met je aardkinder, zei je muziekvrienden en zo. En die waren verrast. Dus op basis daarvan, ik dacht, oké. Okay, nou, dus zo reageren mensen op deze song. En dus dat is eigenlijk de beweegreden. En natuurlijk, Apoku heeft het over vader, maar Apoku aan een vaderdag pokoen. Apoku nou een poko zijn heel jaren kan dragen. Zolang je de vader een hart onder de riem wil steken, een ode wil brengen aan een vader. Een vader wil bedanken voor iets dat Apoku die zit draaien. En dat kan dus 365 dagen. En let wel. Apoko is ook de dynastievaders, ja, de pleegvaders. Iedereen die een vaderrol vervult, daar is deze poko voor bestemd. En natuurlijk ook voor de moeders die de vaders willen eren. Is dat na een man in een notendop?
0: Oké, omdat meester Evi, meneer Mika onderscheidt tussen stiefvader, pleegvader, alles mana pa. Dus zolang je het kan verantwoordelijkheid, dus bij definitie, dus mijn definiëring. En okay. Die bij vindt dat je de deegje de strana pa. Luku, wat de pijl bij heel groot tapoeer op verschillende nationaliteit. En voet je aan nuance kon, je abook to pa van Surinaamse kom af, kan de nooit guasranang. Maar toch, nou, strana pa. Kan de geboren ja, je zou de ingewikkeld zijn dat die. Maar hier is het alleen, moet draaien op poko helemaal, dat we komt op poko.
1: Oké,
0: okay. Oké, okay. Moet ik op poko, potentia.
2: Dit is voor alle vaders, stiefvaders, pleegvaders, vaders.

0: Ja, luisteraars, die zou een nou een papa poko geschreven, gearrangeerd, volgens mij naar een pleide instrument toe. Dirko, onder de knop. Dirko.
1: Hoi.
0: Sapoko, die zit er. Zou vaderdag je takken naar jou eigenlijk?
1: Vaderdag is natuurlijk nog een superbelangrijk ding. Ook toen ik niet wat liefheb in haar pa. En helaas heb ik mijn vader niet meer. Die is mij 4 jaar geleden komen te ontvallen. Maar ik heb super goede herinneringen aan mijn vader. Dus papa ging alle richting, wijsheid en alle adviezen samen met Gimme. Dus mijn ervaring met vader is een hele goede, super goed. En tot nu toe meer gebruikt in wijsheden samen met Gimme en papa. Dus kortom, vaderdag is voor mij een super belangrijke dag. Ja.
0: Maar je lekt poko, maar je hebt wat ideeën, zei je, met zo weinig vader, papa poko, zeg maar, ode aan de vader, zei je, met de pa, eigenlijk in zeg maar, in muziek, in strana, vooral strana poko, hè, zei je, met wordt hij weggelaten?
1: Nou, het is simpel. Bepaalde zijn niet af, looking to ze moeilijk. Na natuurtans ook bij en meestal trekken kinderen meer naar de, naar de moeder, toch? Ik heb het zelf ook gehad, Isabi. Er waren momenten van... Amagwe kotak na vakantie, die 2 weken. Dan voelde het zwaarder dan te papa gwe. Die tomo. Snap je? Dus aband langer af, maar hebben we meer. Dus ik denk dat automatisch dan... hij kon af dat ook goed. Dat je als muzikant eerder, yo, denk ik niet aan mama poko. Maar nogmaals, het neemt niet weg dat die ouder toch uit van de hoek. Kijk, organiseer een moederdag event. Nou, je vooral organiseer een vaderdag event. Dus heb ik maar dus vandaar. Maar hoe dat komt, ik denk nou wel natuurlijk zal niet. Maar naar de poko die zullen ik mensen wel eraan herinneren. Dat een rol voor afvader is niet te onderschatten. En men hoeft er niet mee om te gaan als een soort van dankvoordank ding. Van je moet wel. Nee, natuurlijk moet je. Maar om te zien, schouderklopje, om te zien, bedank je. Is zeker op zijn plaats. En dat motiveert vader zeker om beter hun best te gaan doen. Dus dat is dat namen.
0: Maar je play naar een wel artiest, hè? Je play Kaseko, alles soort poko, je play Jamaican artiest, alles soort Roger Roots band, alles soort Japre, alles soort Sanwe doen. Maar in je omgeving, hè, de poko massa, je hebt dingen moxie, want je moxie hebt een pis poko, maar ook to internationaal. Een vader gesprek, hij vindt de plaats daar, hè?
1: Ja, en ik moet zeggen, alle dingen mannen gaan mee om. Zijn allemaal trotse vaders. Zijn ook alle betrokken vaders. En natuurlijk, jij hebt in 20 man zijn je abi. Er zijn misschien 1 of 2 bij wie het anders is gegaan. Maar wie ben ik om te oordelen wat er gebeurd is? Want niet zo'n verhalen op toezicht, toch? Maar vooral op toezicht. Dus ik ben niet, ik ga niet oordelen. Maar de meeste van mijn collega's, ja, zijn trotse vaders, voorbeeldige vaders. Vaders die er altijd geweest zijn voor zijn troost. Ja, man.
0: Nee, maar nou, vraag me Gomoro over. Weet ik over voor mijn vaderdag, poko. Bijvoorbeeld de Ingrisman, de Jamaicaanse jongen die play. Voor mij den poko dat is, zeg maar. Kona kwam vaderdag, kona kwam papoko poro even.
1: Ja, maar ook bij hun speelt hetzelfde hoor. Ja, dus steeds, dat ben ik hier 10 moederdag poko kunnen mij onderaan, maar. Dan pas wang papoko kom. Dus de urge om heel veel, om sneller een vaderdag poko te maken, poko die de vader. Zeg maar, waarbij men een ode brengt aan de vader. Dat hangt dat hij nog de toer ziet. En misschien ook een commercieel ding, hè, want een mama poko die wordt makkelijker beluisterd en vaker beluisterd. Mama Nasribiko ziet dat geen poko dat ik ben. Dus misschien is dat het ook, die poko man. wordt een commercieel ding, ja. Maar dat is niet eens, men pikt het op af en toe, maar ik snap dat ik maar 20 moeder voor me kiezen, dan was mijn vader voor kennen.
0: Oké, want mijn pa. Amambe on mi pa be lob arki poku tok en mi bes danga mangi arki poku wa lo poku en amamba be hi kala on poku isap sort poku ne papa was a Rolling Stone.
1: Yeah, that no papuku ma ya a stereotypical girl for
0: ai amamba boy ma mi no be bakrei pento na later is heb het eco over de eco begrijp dat ik zei we kan maar babo hij kan naar poko dat ik
1: heb een beetje
0: ja dat komt amano be associëren amano be zijn ze refi in nabeeld vormen dat ik
1: nee maar dat is het ook dus vaak een pasta die niet zo goed doet wordt meer belicht ik zou eerlijk zeggen in mijn omgeving niet pa, alle de oom of me, weet je, voor het klas, ik bron zeg de man het niet. Ja, allemaal mensen met een gezin en degelijk en alles. Dus het idee voor dat die Rolling Stone vaagde, nou minus op de man het niet. Ik heb het allemaal van buiten af gezien of gehoord, maar in mijn directe omgeving hadden we dat niet te vaak.
0: Oké. Hier is wat doet Derko. Wat ik graag aan heb, ja, want ze heeft het. We draaien op koffie, want we zien meer actief draaien op Wema voor mevrouw Wortel. Nana, Adifu, Enver, Atorif Enver. En dan gaan we het sluiten af. Ja, want ze heeft het.
1: Nee, niemand heeft het. Maar luister die koko is nu ook op YouTube. De koko heeft gewoon vaders, zoals je dat zei in Nederlands, gewoon vaders. En dan zit je duidelijk ieder achter. En dan kom je al gauw bij die koko. En mensen, deze pokoe is niet alleen voor vandaag. Nee, deze pokoe is voor het hele jaar. Zolang je wat erappa, je wat onerappa, je wat digorerappa, dan je draait pokoe die ziet. En luister naar de boodschap. En betrek hem vanmorgen bij Inatori. En hoe veritje zo, Sarati, akel toe. Het is ook niet makkelijk om papa te zijn, maar het is wel heel mooi om papa te zijn. Dus mensen... Hij is nu op YouTube en binnenkort is hij ook op Spotify. Maar nu kan je al op YouTube van mijn clip genieten. Mensen, Lobby, Derek E. was hier.
0: Oké.
1: We kennen hem. Derko, bij Johan Karin.
0: Hi. Odi.
1: Goedje.
0: Ja, dit is bij de Derek E. Basement voor Tweede Kamer. Naar de Jamaican Band, zei ik. Ja. Luisteraars, ik ga moderaar Regina Wortel. Ode aan de vader, Nanga Enver. Dan we draaien op koffie daar ik hier en bakken dat we abrago in kruideri we doen trattori dappen.
2: Papa, today mi wan fu sorry you, family love you, nanga wortu sondro fu kori you. Baka so many yari, today mi e giu na grani, fu di you e giu na lobby, sondro fu chari prati. Leki wan papa, you e char you srefi. No one day, mishi, pe you e farferi. Papa, you e vroko day nanga neti. Ni you, misa tang, abile speki. You verantwortu, you sabi fuchari. Disi, na den wortu, fuasiri di you prani. Wapu vema, gi ala lobi papa, como po fu Regina Wortel.

De vaak heeft gezegd dat u ons heeft willen geven wat u niet gehad heeft. U heeft ons nooit veel gegeven, maar heeft ons genoeg gegeven. Dank u wel.

Ja, luisteraars, dit is bij de Pokuma Juru. Te inatra Juru. Kruderi. Glenn Gottfried, Jerry Wondel. A onderzoek zijn doel voor de blakke pa of blakke man in Zuidoost.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is hierbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Alleen.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan het niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater, onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansant met Francis Free, een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
6: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
3: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
7: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
8: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar die lezing.
1: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni, aanstaande zondag, staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Otak over. Goedemiddag. Idoro in Kruderi, maar Glenn, kort voor iets, don't you me, na tweede uur of me, dit is na derde uur of kort voor iets. Oes don't you. En de onderwerp Sam Abi, taktide, Milesa onderzoek over Sadem, door naar de aanbevelingen, Sisa Sentja Senegimi, lezen om me lezen, Pempota onderzoek. A onderzoek. Kenniscentrum Ongelijkheid, terugkijken en vooruitgaan. De positie van de zwarte mannen in Amsterdam, Zuidoost, een onderzoeksrapport. En ook die na tweede juro, hoe actie Lisbeth Starke voor Belkom. Want abe benoemen was aan in de vorige uitzending, maar uitzending bij Ba. We hebben over de botsing voor de machten in Sranang. We hebben dat begin en... Ik vind het interessant voor jere. Glenn, Fafiu.
1: Mide, Fafiu.
0: Cool.
1: Ja, ja.
0: Lisa onderzoek?
1: Ja. Eigenlijk.
0: Sana, je eerste bevinding voor onderzoek?
1: We komen nu Lisa onderzoeken. We gaan ook doen een presentatie voor onderzoek. En daar heb ik dus de mensen. De organisaties zijn eigenlijk bij Vintak zo een onderzoek moest komen. Met PNA wat te trouwen. Ik wil archief van de man snappen. Ik wil om de resultaten voor een onderzoek. Ik wil ook vanuit een context. Ik wil om vanuit een leerstoel voor Anton de Kom. Gino Jones nou een historicus.
0: Ja.
1: Een wetenschapper. En Amara het ook toe, Rokko samen, naar wang toe trasma zang, de bediensters naar een onderzoek.
0: Ja, dus de drie organen, Man Pain, Black Man Talk, naar Be Good for Your Hood, voetballen voor veiligheid.
1: Ja, en een reden, aanleiding voor een onderzoek, was bij de aanleiding voor Lukutak, zijn factoren waardoor blakke man, zwarte mannen, zijn de positie. En zijn de oorzaken maken de blakke man de in positie dat hij. En een van de opmerkelijke feiten die is aangetoond, dat dat kan ook te maken met zelfbeeld. In historisch opzicht zang een geschiedenis voor slavernij na kolonialisme. Sadu na de smafu uno. En op basis van a doorwerking voor a verleden met die op want to probleem. En de problemen dat op te maken met een achterstand. En bak a presentatie voor a onderzoek. Peminaar de mago in gesprek, omdat de man bij de mening toegedaan dat die a overheid op een verantwoordelijkheid voor Luku Fadekang doen een aantal sani voor zorgen dat hij een positie voor een blakke man verandert. En ik vind dat hij kan met de overheid geen verantwoordelijkheid doen, maar ik heb een indruk dat nou was samen met Tantaki de probleem voor UNO. Het zijn exclusieve problemen. Eigenlijk aan de Nederlandse overheid, de instituten naar de gedragsdeskundigen, Sadina Kondridisi, nog de in staat voor mekiwa analyse voor lukutak samsa naar een blagasma. Met een lekfamilia, even om zelfbeeld, misabi, soort processen, mee ben zo overwin. Voor kande wamang in een libisang beka roko na esrevi. Dus zelfbeeld, you wang, if je eerlijk jere, want je doet aan zelfreflectie, dan je de in staat voor me qua analyse, voor look if daadwerkelijk a geschiedenis conditioneer je of beïnvloed je, zodat je een look wat vast naar je schrijfie. En je nog kan verwachten dat wat wit man zijn op zoek naar jou, de sansa is door jou, Dus als zij belemmer je, wat wit man nodig in staat, dat de basis zijn is op te maken naar gedragingen. Ja, dan moet maar een gesprek dat hij. Maar niet samen met je wat wit, maar je een voorbeeld. Wie heeft een voorbeeld? Misschien weet je dat ik me moro jongen. Dat is dood, dat is lukuwang.

0: eigenlijk niet deug. Dat bij de sangro tapoebe sorio. Dan een black boy in wat film, wat American film, stond op het punt voor veroveren van witte pching. Wat mooi blonde pching man. Een ideaal beeld voor Marilyn Monroe, komt Karen zo. Dan verzet me tegen een gedachte dat hij een boy of veroveren op pching. Die wat zei, no man, maar is nog een van op pching. Later ging ik bij mezelf te raden. Zeiden met niet bij Abba idee dat Asan dat nog mag. Toen ik eerlijk was tegenover mezelf, kwam tot de conclusie dat ik zo dusdanig ben geconditioneerd en beïnvloed, dat ik vind dat Aboy absoluut ben superieur en Aboy inferieur, want dat ben ik een boemblak Aboy.
1: Oké, okay, maar ik lees dat onderzoek en ik lees de conclusies toe en ik lees dat onderzoek wat toelees voor begrijp dat de maatschrift dat
0: ben. Oké, okay, maar oké.
1: En ik vind dat de massa doet onderzoek, de man legt een vinger op de zere plek. Als je bestudeert dat de maatschrift, dat de maatschrift is precies wat de sani zou doen aan de maart. De sani zou tak aan de maart. Eigenlijk ben ik dat ik de man citeer wat de sani zou meer aan de maart. En als je voor een koloniaal verleden, een slavernij zou komen, zit er ook in. Maar een jong sani zou die in onderzoek. En de man zou doen, de drie groepen zou doen onderzoek. Als je loopt van de man komt tot de groep, toch? De man neemt weg als hij zijn itak net. Is dat de man neemt weg? De man neemt weg dat we Libi, die eigen om een onderzoek, die eigen om een zelfbeeld, die eigen om te doen een onderzoek over blakke man, dat in verwacht voor wit man, dat wit man om een onderzoek dat die. Die mannen hebben vragen gesteld aan het begin, die de man stel de onderzoeksvragen vast. Toch? De man bevind ik bij het begin dat die de man zou gaan te doen onderzoek, of als wat de man doet onderzoek, uno de eens. Oan ook toe op invloed dat af als wat onderzoek hij doet. Dus de drie groepen zouden man tegen ja. De man is bij de wel in staat, want heeft me volg, ik ben me volg aan redeneren voor de man. En dus eigenlijk ben ik mijn chi, ik ben mijn luku, per de man luku go. Dus van de man en luku, a blakke man. In a heer onderzoek, afasva onderzoek. Okay. En de man benoem de sani, afas de sansa de man benoem in een onderzoek, waarof de sansa de man benoem in een onderzoek, zijn feitelijk juist. De man dorote na winti. In een onderzoek over religie, de man finaliseren. Een nieuw sansa ding zal de man put in een onderzoek. En dat interessant, dat hij de ego over een blakke man, toch? Net als dan zij benoemd, dat de problemen zijn aan blakke man abi.
0: Toch? Ja, exclusief.
1: De exclusief. En de problemen dat hij. Je nog kan iets tapen
0: naar
1: alle onderzoek.
0: Precies.
1: Want eigenlijk, je kiest wel onderbelichting. Want Sadema doet, de man wil ook een masterplan. Sadema schrijft in Zuidoost.
0: Ja.
1: Dat in een masterplan, voor de blakke man, de blakke man, nou een wezenlijk onderdeel voor, een probleem. Dat ben je. Een wezenlijk onderdeel. Maar sorry, maar de mannen doen, die mannen zullen wel reden hebben dat thema hebben dat bijvoorbeeld op bestuursniveau, op institutieniveau. Sorry, mannen doen, de mannen baken naar zijn dat af, voor los een probleem dat op, voor los. Want eigenlijk, een probleem voor de blakke man staat centraal
0: juist
1: in een eenoudergezin, centraal in een opvoeding, centraal in een opvoeding voor de blakke boy, zou ik komen. Dus de mannen baken niet af. Dus de mannen benoemen eigenlijk de maskoeven kon onder een algemene noemer.
0: Kijk, dat vind ik. Je hebt gewoon belangrijk zijn.
1: Maar doe ze last aan dat.
0: Arkino, als je zegt dat belangrijk, maar daarom ik betekent die bij de dappe. Mij tegen de man, omdat ik zie de man focus op de overheid. De man vindt dat eigenlijk een overheid moest

0: over tot erkenning dat een probleem voor ons exclusief en dat de overheid moet leveren dat hij bijdrage dat hij. En we denken niet dat dat meer kan je een bijdrage voor de overheid, maar inhoudelijk aan een verantwoord voor de overheid.
1: Nou, ik ben het helemaal eens aan je. Omdat, Luko, voor de onderzoek die zit toch?
0: Ja.
1: Moeten er middelen vrijgemaakt worden?
0: Ja, maar.
1: Nee, de middelen
0: inhoud je meer.
1: Ja, nee, maar Luko, zonder de middelen toch? Jullie maar door onderzoek. Omdat je hebt expertise nodig die je moet inkopen. En if you look, de onderzoeken zijn overheid in gebruik. Dus zeg maar, de Sani, de onderzoek zijn overheid in gebruik. De ego, maar Blakaman, is overgewaaid uit Amerika. Dus de man is weiger, terwijl een problematiek, misschien is het algemene te ego om Blakaman naar Sam, maar te ego look, te ego, ik pot het op microniveau, go look, mina ayo, dan is het ook moeten uit een trassot. Wat is het omgeving?
0: Ja.
1: Dus de overheid heeft belang daarbij. En de fondsen naar de middelen, want dat komt steeds terug hè, in het onderzoek voor de man. Want de man eist ook in het voortraject van onderzoek dat die middelen moeten vrijgemaakt worden. En daar heeft de overheid een verantwoord toe.
0: Ja, maar dat staat buiten kijf.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus meer met qua onderscheid tussen middelen naar verantwoordelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Je begrijpt wat ik heb de middelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar sang na yo say ontwikkel. Say yo ontwikkel op basis voor a inzicht say yo abi if I go om sa aferlig de doen nga uno.
1: Ja, maar luko na luko maar dat na punt toch luko. De lisa onderzoeksrapport boom hè. Dan en ik ga verdomd goed onderzoeksrapport lezen. Telezen onderzoeksrapport, Juna kon verwachten voor de blanke massa de mannen waarover we het hebben, toch? Die zwarte mannen, de mannen slachtoffer. Dus Juna kon verwachten voor de slachtoffer, dat de slachtoffer dat die, zeg maar, ook een onderzoek de strefie, voor kon hij aanbevelen. Ik zou zeggen wat interessant zijn, dat de matakina onderzoek. Apisi toch, de wat daar komt niet over dat je een beeldvorming zijn zelfs blakke mannen doen. Blakke mannen schrijven doen. Dat je allemaal penis biedt. Dus de blakke mannen kooien naar Sali dat je lukt aan mijn Facebook. Dat je zegt dat allemaal penis seksualiteit. Toch? Als dat is dat de man een macho nangen. Toch? De man benoemen. Dat je is een bepaalde manier van beeldvorming. Het is gewoon. Het is gewoon grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag bij UNO, Walof UNO, is een.
0: Ja, we lopen ermee te koop.
1: We lopen ermee te koop. Dus, in.
0: Maar Aladdin al zei dat je hebt te maken met educatie. Toch wat. Afrantwoord te geven aan educatie, daarom ben ik altijd.
1: Maar afrantwoord te de overheid.
0: De middelen zou moest komen vrij, zodat UNO kan doen de rokken zou moest doen.
1: Mm-hmm.
0: Voor je versterk en tjara educatie komt dit maar, dat naar UNO moest doen. En de overheid moest daar ook
1: doen. Nee, maar dat doet net dat je toch. Maar overheid moest faciliteren.
0: Juist, dat ben ik bedoeld.
1: Want if de overheid niet faciliteert, Juno maar doet de onderzoek. De maar door de maar door naar zwart beraad.
0: Ja.
1: Voor Yusuf Matrijk.
0: Mm-hmm.
1: En gedachte. Voor Yusuf Matrijk, na precies als stand zei je takkie. Jou, sarema elekko uit in een onderzoek. Jou no kan, doen onderzoek. Zonder UNO input. En zonder isole co-partner in een onderzoek. En zo zonder jou met UNO's revie faciliteer UNO voor de onderzoek. Logo, take de interview sarema voor. Even de man, ik kom een man voor Rijksuniversiteit Leiden of van Prison Witman. Ko interview in Ablakaman case. Het is wat een andere interview dat ik tegen een historicus, bijvoorbeeld heeft naar Chris Pengel of Wolf de Trama, ko interview you. Toch? Want als je vergelijkt naar de tra-onderzoek dat je mij doet, in witte aangelegenheden, dan hebben die mannen wel de mogelijkheid, dan hebben ze wel oren naar die onderzoekers. Van mij stel die onderzoeksvragen van Asanego. Dus eigenlijk zang me lees in een onderzoek voor de man. Is dat je. Alle onderzoeks die man weer doen naar Fessie. Blakaman stond niet centraal. Hij werd niet gekend. Hij werd, die onderzoeken werden geschreven op basis van aannames en vooroordelen en wat soort zaken.
0: En daarom was de les die mij langer bij voor aan discussie. Dat we betekenen dat Asandi zie nou een specifiek probleem voor Blakasma. En wat algemeen zijn. En wat algemeen zijn voor alle bevolkingsgroepen. Daarom is het pleiten nog steeds. Want ik heb een vara. Ik heb pleiten dat vanuit een basis. Om een blakke score. Een basisschool van blakke. Dat ligt veel op de man voor India. Je hebt de man voor de Jew. De man vanuit een basis de Marokko. Uno, de probleem voor Uno. Ze exclusief.
1: Ja.
0: Om Abu Egi opleidingsinstituten voor de bezig naar vorming.
1: Klopt. Maar we zijn ons stop ook toe voor iedereen de blakke brara voor ons dat in de bepaalde situatie als daders.
0: Nee.
1: Ze zijn gewoon slachtoffers.
0: Dat leg je uit.
1: Die waren slachtoffers.
0: Nee, dus, look nou. Uno, a doorwerking voor het verleden en vertalingsrevie. En we lezen een rapport, toch?
1: We lezen een rapport.
0: Ja.
1: Boetu.
0: En vertalingsref in, zeg maar, ik had dat actualiteit voor nu. Van we gaan om naar bepaalde omstandigheden op basis van uw achtergrond. Dat denk ik aan achterstand. Wat is dat als je wilt dat je? Dat is niet in een rapport. Wat is dat in een geldcultuur? Denk aan Tori.
1: Dat is een rapport.
0: Ja,
1: een rapport. Is dat wat je noemt, dat je economie. Dema benoemen dat pe onder economie.
0: Ja, dat we op wat achterstaan.
1: Ja. En zelfs dema benoemt u. Dema benoemt u dat je a besetting voor de institutie toch. A besetting den smafunu nos don in de instituten.
0: Maar dat im lukama vanuit een historisch perspectief. Wat je lukama vanuit een historisch perspectief, dat je komt tot het besef, fadu kong. Tak uno abing.
1: Uitsluiting.
0: En uitsluiting. Conditionering. Arkino. Eigenlijk, ik bedoel, tanga deeft idee, en Jerry. Tanga deeft idee. Yoshitaki. If wansma in grond tapu. Wansma in grond tapu. Moes geen blak asma money. Asma eko in verzet. Eigenlijk, de man vindt dat hij. Uno, no op recht op money. En dat de man bevindt ook tot 400 jaar lang ten tijde voor Assaverdij. Dus Assaverdij eigenlijk aan het veranderen.
1: Ja, maar, Lugo.
0: Er is een soort voorbeeld mee gebruikt naar Assaverdij. Als vergelijking Sami en Mickey, met een vergelijking naar ontmenselijking. Omdat Samsa, Teiwa Asi Rokogiyo. Of wat kou, jullie paaien. Wat libisma sayu degradeert tot vee, want dat zou de man bij zoenen, zei de week opeens, ik vind dat ik kies money.
1: Ja, maar, look hoe klein.
0: En dat is hem gedachte naar de eter.
1: Ik voel tang, een rapport en onderstreep als aan dat. Ik voel tang, toch, in dat, hoe de geconditioneerd.
0: Ja.
1: En. Berust u in een lot dat hij?
0: Nee. Om sabi.
1: Dan.
0: Om sab.
1: Luko, we zijn er bewust. If me, is me, me horen aan onderzoek like leidraad. Die allerstoel. Na vu. Na de man benader de drie organisaties die zit ook. De man legt de man haar fijn uit. Van onderzoek moest hij eruit. Wat in het verleden nooit eerder is gebeurd. En. De man doet een literatuuronderzoek. Dat je ziet dat de Sassawe Takjana Maart in literatuur hebben dekbaan. Of naar Gloria Wekker, Karko Wissouma, of naar Fata Black, Karko hebben dekbaan. Maar beleid werd nooit gemaakt vanuit een perspectief dat hij.
0: Een Brahma perspectief?
1: Nee, een beleid bij Meki van dat hij. Uno, toch? Uno is zorgo dat hij een situatie zou de ineng. Na unu mesref potus refina situatie en une do moiti voor ik moet uit de situatie dat die.
0: Kijk, als hij zei het act nodig, op een gegeven moment, een overheid schreef je toch, de man dat de schaf een categoraal beleid uit. Dus de man heeft me onderscheid moren dat ik een groep is naar dat die, of de man dat we schaffen me af. Dat wat ik de man tegen u, een hoor rekening moren naar jou.
1: Maar moeten we daarmee eens zijn?
0: Nee.
1: Een onderzoek heeft tegen dat ik de eens naar zijn.
0: Juist. En eigenlijk, wist de man om wat voor reden dan ook, schaffen ze dat af. Want ik kan de man bevinden dat Marokkaan met misbruik van zijn dat hij. Turku en met misbruik van zijn dat hij. De man beschuldigt bepaalde etnische groepen. Dat de met misbruik voor een categoraal beleid voor ik de schrijven. De man moest verstaan dat UNO. We staan los van alle andere groepen. UNO heeft een relatie naar Nederland, omdat Nederland een misdadig verleden naar een groep die zie. En dat na eigenlijk een besef, if ik wil maar bewustwording. Dus waardoor je nog kan vergelijken UNO naar alle andere groepen die in een samenleving.
1: Klopt, maar dat naar leidraad van rapport, hè?
0: Ja, maar zo is het ook, okay, dan. Okay. Nou, waar ik.
1: U bent in de uitzending.
2: Aina Brada Ronald.
1: Brada Ronald.
2: We zijn met Takutani. Hoe. Takis die. Adibakan. Nou, een diep taki. Brada Gerry. Takwan Sansunet. En Uzref. Porgo voor Akistan. De Udenoren. Ini. Ja. 1000% gelijk. En dat betekent ook een kater. Hoe lukt het? Saoedu Uzrefi. Hoe komt de Glen en Lego uit voor ons? Is hij want dat Glen ook zegt. De promos korosref. We wachten met mijn voor je punt. We hebben een beetje een punt van Basil en Advier Vito. Je hebt je eigen kracht op ontwikkeling, eigen schepping. Zij hebben een beetje. Om op het beeld de situatie voor Joseph Kompota in. We hebben een schepper in ons genus.
1: No, maar, brother Rowe, je no begrijpt me, boe. Mino tak na onze school tak a situatie zou denen. Sa mi etaki, mi etaki. Dat voek moto uit de situatie po deno. A overheid abo een verantwoord toe. Omdat voek kies score toch, want jo is score sma toch, voek kies score. Ja. Jullie maken kies score na nga score po. Je hebt financiën nodig. Pe if you look vergelijkbaar onderzoek zijn witman gezin op de probleem dat die. Daar wordt er anders mee omgegaan. If je leest een onderzoek, dat je ziet dat je die man kon aan de onderzoeksvragen toch, aan het begin. De drie blakama groep die zich hebben betrokken naar onderzoek. De man dacht, nou, we gaan onderzoek zo. We gaan het anders doen. We doen onderzoek vanuit UNO beleven, vanuit UNO perspectief.
0: Dat UNO was op zijn naar UNO.
1: Precies.
2: Ja, toch.
1: Dus,
2: ja, toch.
1: Dus eigenlijk, zei je, heb Saja, en zei de man bij Dukoni in het verleden. De man op dus ik ben gewoon een blakama problematiek in Nederland en in Zuidoosten in het bijzonder. De man op gebruikt eigen onderzoeksmethodes vanuit een blakke gemeenschap. De man op onderzoek uit Amerika. Wat totaal niet te vergelijken is. Dus eigenlijk, de man op verdwalen nu. De man op broeien nu.
2: Dat klopt, maar de man doet bewust. Want je overstijgt zogenaamde machtspositie samen abi. Want Amerika brengt zoek actief voor zoek naar onder voor één in een machtspositie tegenover zoek. Dus nu je gebruikt eigen middelen zijn om school van zo'n uitdaging voor creëren eigen dat want dat een school instituten en noem maar op. Hoe kan combatten in een kracht die vooral naar de team begin naar de school op team want dat je aan misleiden begin gigantisch. Dus nou een gigantische uitdaging wat specifiek.
0: Wat ervaring zou ik doen op. Mij ben de onderdeel voor een onderzoek. Een onderzoek ben ik over hangouderen in Zuidoost. En tegen dat hangouderen heb ik zo'n kleur. Dus dat is naar Blakamatori. dan ook ben door onderzoek, dan doe aanbevelingen in een soort quick scan voor lukt dat van u kan zorgen dat je bepaalde sani u kan ondersteunen zodat kan deze maar begrijp zij de met unul op da straat toch wat begrijp nog bij de dat zou maar doen op een gegeven moment de overheid meneer Sapsuma bij de station voorzitter of portefeuillehouder de man Jurwa Witman uit Zwolle. En waar ben ik naar Tori Osso ook toe?
3: Maar eigenlijk, je bevestigt samen is de lekker uit Jasso.
0: De Arkino, dan met Roka buurteams. Dan man go onderzoek, dan man zie een onderzoeksrapport. Dan man zie dat ik ben verbonden naar onderzoek. En dan man collies, ik go Google me. Dan man zie dat ik een bepaalde netwerken onder, zeg maar, een blakke gemeenschap. Dan in plaats van man go doen onderzoek, dan ben ik payama om met ton. Dan man begin zoeken mijn nummer, dan man bel me, dan kan man wat tak naar me over een opdracht samen kiezen. Dan moet hij maar tak, no. Ik heb wat tak naar me. Ik pot een prijskaartje. Dan ben ik. Dan moet ik, no. Je moet leveren een bijdrage naar mijn onderzoek. Want de man jura man, voor een onderzoek een blakke man rond Tapujana in het Zuidoost. Voor me voor een rapport. Dan moet hij maar dat je nog bel me, want mij naar jou, mij nog sap jou. Als je wat tak dan aan mij omdat ik kies voor onderzoeksopdracht, in potwa prijskaartje, je nog bel me, en maar bel gewoon naar buurt in Pemberoko. Pot me leidinggevende onder druk, voor doen mij naar onderzoek. Dan moet hij mij leidinggevende dat je hoort. Hoe heb je een probleem? Want mino je pa man die zien. Sterker nog, wat toe blakke man zei er ook aan dat stadsdeel, mino kaarde man in. De man be sabi, de man te mi glen. No me kan man besbruik u, isap ome boni, de man pot tapa man rekening. Dat ben wat ton. Ma man no sap dek su blakke man. Da man begin waka in tori oso, kwaku ame boro boro, ma no man no man taka nga man fama kis, en sek fama musklare roko. Mino sap efte ma paya ma godoro, maar op een gegeven moment is hij van het toneel verdwenen. Dus ja, je ziet dat Onu Srevi zijn de betrokken, saap inzicht, zou een rokogi aan gemeenschap. Zelf wij worden geen geld gegund. Wat zeiden we hier voor actie mee? Maar in de potwang prijskaartje.
3: Ja, maar Lugo, maar eigenlijk naar Samson, samen met tegen dat de overheid aan een verantwoord toe. Aan mensen hebben we wakadapet ook. A overheid zorgt dat kan mij kismoni. A overheid zorgt ook dat die.
0: Ja.
3: De vraag is, zeg je met a overheid, nee zorgt dat die, de malek jou kismoni heeft door onderzoek. En dat de mij beschrijft in Nasandis. En de drie team die zie, de drie massa door onderzoek, de man weiger voor doen mee. If de man niet doen mee op basis voor, afas van hoe hun, van de man zijn veel luka a case. Natuurlijk. Ik kan tegen even lezen onderzoek, alles komt aan bod. Een ouder gezin, zelfbeeld voor een blakke man, de afrouw, afrouw, zeg maar, kon in een positie, de afrouw verdient meer man. Alles aan dat na onderzoek.
0: Ja.
3: A situatie bij de jong blakke boy voor nu ik beland, dat op het moment de afrouw contra een kostwinner. Plus in een onderzoek de mij leggen uit dat die vrouwen beter hun problemen konden isoleren, bespreekbaar maken en hulp vinden. In een onderzoek.
0: Ja, klopt.
3: En een blakke man, vaak, alleen in een onderzoek toe, hoe ben je de man lekker naar de man schreef veroorzaakt een probleem bij de man in een.
0: Nee.
3: Zonder verder te kijken dat de man een slachtoffer voor een systeem.
0: Omdat eigenlijk een Jerry. In het verleden, onder betak over doorwerking voor het verleden. Omdat de smafu schreef, te betak over doorwerking voor het verleden, blakke sma zijn bij een bepaalde cruciale posities ja, maatschappelijk. Bij verteerde wet man, ze kruipen in een slachtofferrol.
3: En dan naar onderzoek. Even lezen, naar onderzoek.
0: Ja, maar betek je dat, een realiteit toch.
3: Als ze een lector hebben, precies in een onderzoek.
0: Ja, dus dat eigenlijk, de smaak voor UNO, bij je plak etiket nou tapu. Waardoor de overheid, het was makkelijk voor de overheid voor een tikje verantwoord toe, en Sarasan ook toe, a tijdgeest verander. Vanaf de excuses kon.
3: Dat nou een leider had toe.
0: Precies.
3: Maar er moet een kanttekening geplaatst worden. Want de man hebben over Easy Solution, dan gaat er een organisatie.
0: Ja, ze hebben een route naar herstel.
3: Ja. Maar zelfs in een route naar herstel, een afbakening voor een blanke massa nou een essentieel probleem ja. In een zwarte mannen problematiek in Zuidoost, ja. Is niet goed afgebakend daar.
0: Klopt. Look nou, een zwart manifest, ja, van een zwart manifest, die geeft het wel aan. Maar alleen de overheid, na Sam Sansa de Ma doet toch? Als Sansa de Ma doet, no. De man dat keren, no? Amsterdam, waar motie naar Sam meneer Simeon Blombe kon, waar museum ik kon over transatlantische slavernij. Arkeboom, transatlantische slavernij museum. Zijn ik aan overheid doen, no? De man dat we gaan zijn, wat dat thema. Vertel het hele verhaal. PSC, zou je mij doen nou? De man, dus even een lukboom. Als het wordt gebagataliseerd en een positie voor ons wordt daarin gemarginaliseerd. Omdat de man is naar meester in het manipuleren. De man is naar master. If you know de scherp, tap je eigen belang. De man, ja, je daar lang in herken next morning. I made for Anton to come. If you look at my pure van you eggy rat show like black man. Na out menselijk ik vind plaats dat het op plenaire. Toch i a black as ba.
3: Mensaf sana ironie.
0: Zij verdedigen.
3: Jawel. Isaf sana ironie voor. Look maar op sa fase dat ik ba. En daarom mi wil adviseer je maar voor Google a onderzoek die de positie van de zwarte mannen in Amsterdam Zuidoost. Maar nou een blauw druk die blakke man in Nederland. Nou, blauwdruk. Als je leest in de facetten, is zo herkenbaar. En is zo geschreven. Dat ik kan lezen in een boek. Je ziet, dat is een feestje, je ziet wat door. Je ziet precies. En ik vind het knap dat de man bij in staat. Voor tegen de man dat je vast van weer doet onderzoek. Uno wana sandati.
0: Of dat atteint dat hij zat, maar atteint zijn ube wachti. Fossie, if a taal is ube bezig in het verleden, de bambo luku leku ulawa wede. Het was onmogelijk. Ik zat wansani, dimiko na Holland, Jerry. Asan sa mi be erger mi, mi be da radio martek baram be taking. Wa blakka man sa be de ina tweede kamer. A woord racisme nooit aan mij op bezig ging. A angst dat we begitum zien. In je partij. A fractiediscipline. Zijn bij de. Je niet gebruik aan woord dat. Je gaat naar de Tweede Kamer. Daar is racisme. In lau no. No was man op het over racisme. Dan later. Je ziet dat. Op kinderen zie je een emancipatieproces. Ko opgang. Waardoor was Malik mevrouw Simons zelf aan als je hem keihard bekalanseren wordt dat hij. Fossie, als aan dat hij klimaat ja in Holland was nog niet geschikt. En de smafusrefi, we horen aan in stand. En unusrefi, we moeten vrijkomen nog steeds, Jerry. Een gemeenschap voor unu, na alle de smafus op hoge posities vanwege de educatie en ontwikkeling. Utai eten in wat opzichten en nona bijvoorbeeld dat onderzoek die zie je zelf het taki is een openbare tak wat u mee taki reno. You know something to me, say you can let me out. Uno egi wan richting ja omdat uno sab desmaf uno en a ruimte dat hij na onze fabi forceren man, no was man odo egi uno.
3: Ja maluku, maar dat is iedereen mee eens, maar toch met tang. Dat is een bigi verantwoordelijkheid toch. De overheid. In het kader van het faciliteren.
0: Ja, dat klopt.
3: De onderzoeken die zijn geen goedkope onderzoeken. En de man e benoeme ook toe in een rapport, in de aanbevelingen voor de man, taki, hoe die mannen hiermee moeten omgaan. Qua budgettering en...
0: Ja, dan ben je de route aan.
3: Dus, en sterker nog, het is niet zo dat mensen die inzichten niet hadden. De man bij op de inzicht.
0: Angst.
3: Maar if de man go terug naar het zwart beraad, bij Yusuf Materik, bij Plewa Roldape, dat je ziet dat je misschien moeten we moet, of zo'n blakke man nog moet gaan zo snel akkoord per abo voordeel voor zorgen dat de onderzoek of de man ego man.
0: Maar dat je was aan het, ik maak wat onderscheid tussen wat Malik Yusuf Materik naar wat trablakke smaak of wat trapositie, wat hogere positie. Yusuf Materik kon zich veroorloven om dingen te benoemen, omdat eigenlijk hij had niks te verliezen. Lek familie, ja, mika bara, la soort sani. Ik heb ook niks te verliezen. Maar wat man zei roko na wat pressie. Amar de omgeven door wat loyalisme, zei Luken. Mag je wat voorbeeld voor Peggy Burger?
3: Ja, maar if dat je vertrekpunt. Dat eigenlijk zei je tegen mij dat nooit al los op.
0: Dat maar voor uno in bepaalde posities. Dus omoro je gewoon log toe. Omoro ben je omringd door witte mensen.
3: Maar vader, hoe kan dat de man is bij mij doen af?
0: Dat is wat de man is.
3: Ai.
0: De man verenigd de schrijven. Dit is naar blakke instituties. Zijn de bezig ontwikkelde dingen. Zijn met wat koffer. Waardoor eigenlijk en Salasani die mannen in de hier van de mekaar de schrijven. De mij benoemd de zwart zijn. Als aan dat voorzichtig betekent, want dat één, maar op wat organen, dan moet karama black power of black dat die betekent dat no do, de kelle luki, is dat ons maar betekent met dat Glenn, de moet kirija holachere, en lichtingen die ze arkiere, is dat zeer takiere Glenn, jo dere jij na kondreere Glenn, alle soort zijn meer ik ba, a angst dat bede, en eigenlijk a radio zou we meki, na wat aantal processen. Hebben ertoe geleid dat soms maar ook te emanciperen gomoren varen voor abba vrijheid, voor kan spreken uit. En de boy, de man, kom nog aan de man boy. Wat hoeft de man voor black pain? Maar de man de boom, moet ik je zo maar aan de man. De man man aan de pe arki matrajo, de man sap me. De man tegi me bij de rapper, de man tak mene kotfri. Vanaf mijn king, mijn arki, mijn arki. A inspiratie, ik moet voor leja. Hij inspireert zich maar ook toen naar Mart.
3: Als je leest een rapport, dingen die hier
0: maar dat uit leg je
3: besproken
0: uit.
3: Zijn, staan bijna letterlijk geschreven in een rapport.
0: Nodig de man uit de actie, de man. De man tegen dat de sap Radio Mart. De man voeden de man op naar Radio Mart.
3: Maar, Luko, als je Luko een rapport en een rode draad naar een, zeg maar, een blakke man.
0: Ja.
3: In Zuidoost. Bijna te mij lees een rapport toch. Dat mij reken dat ik mij verwijt aan de overheid. Dat de overheid en horen zijn niet in stand.
0: Tuurlijk.
3: Dat mij horen zijn niet in stand voor faciliteer trasot zijn. De overheid no abba intentie voor los een probleem voor een blakke man. Zijn ik comfort in andere rapporten daar. Toch? Want if je leest de verwijzingen gaan naar masterplan zijn de man meki. Bij de man op te maken naar walo trots zijn. Een blakke man stap centraal eigenlijk in Zuidoost. Kom nergens in voor.
0: Moet denk je het wel trots zijn?
3: Luister als je kan bellen, want dat is 3 euro of 14
0: euro. Arkino. Moet denk je het wel trots zijn, Jerry? Uno, u kies wethouders in Amsterdam. Blakke wethouders. Je hebt instellingen, witwang, Marokkaan, naar alle soort wang. De man kiest een gelegenheid om zich verder te ontwikkelen als instituten, omdat hij, de man, er is budget vrijgemaakt, er is geld vrijgemaakt voor te ontwikkelen in de organisatie. Marokkaan, naar alle soort wang. En solicie naar blakke sma op de hertekening.
3: Ja, maar eigenlijk maar dat is dat weet ik niet. Want als mijn man denk je los voor verantwoordelijkheid voor overheid in
0: nee,
3: case die
0: nee, maar even. Ik wil gaan aan jou. Ik wil leg je uit. Dat zelfs even een blakke man bedien in een positie. Te wan blakke organisatie go die als zelf de hulp vraagt. Wordt het geweigerd, zelfs door een blakke man. En zij de een bewegering, een blakke man schriftbeweger, zat die in een positie voor de kwam besluit, omdat een angst die aan wit man dat degene zal beschuldigd worden van cliëntelisme, dan aan alle soort trasani, de man in mijn koetang, we blijven onderaan bengelen, omdat een angst dat hij. Dena unu. Vooral desma fu unu. San kan de in positie schrijven voor kan tekwa besluit. Voor je hebt je ontwikkeling. Desma dat schrijven vrede. Voor takere no. O je hebt den blakke man dat jere. Dene doing. Last town wit man. If a blakke man schrijven vrede vijep you. Say de wan wit man ook kon voor gia ondersteunen. En mi kan mine mina karisma ne wa me tegi jari. Blakke sma fu unu. Met de in a positie voor je uno en de man weiger. Sterker nog, op de stadsdeelvoorzitter, wat tijdje ja in Zuidoost, mijn ambassadeks, maar dus mijn karning, en met de maasma, en mij was op de schoot, de burgemeester van der Laan, voor ik beschuldig uno, dat onderling zitten we mekaar. Te helpen, we zitten. Hey, affetie voor UNO. Want je ziet wel vet wan affetie voor erkenning. Maar UNO heeft tegen de wet Mawang. We vechten nog met geesten uit het verleden. Zijn eigenlijk negu af vrijheid voor kande. Suma Uwan die jij na kondre. Maar we hebben een beller.
3: We hebben een beller. U bent in de uitzending.
2: Mijn broer Ronald Bakker wil op een gesprek vallen. En omdat Amang. Wacht even, moest ik het de telefoon. Omdat die onderwerp die zullen kan takken wel niet die wat kwartier. Maar ik ben omdat aman. Ik heb het telefoon. Ik heb de politie onder kan takken zo constant naar radio. Om ik ook van zien, want dat na kastjes dat het aman gebruik, gebruik den dolle danger. Om ik ook van zien, ik kan aan Kandra naar een brader naar Sagi, je open voor tak een gesprek. In het diep in de vijfde glen is dat je nu dat was zo konderig. Want als ik glen is dat je nu ik sta erachter en ik ga nu lopen met kaden en gewoon met vrede niks. Want me volg alles aan de glen, sabi, en de drie me volg glen. Ai. Dus onder de zoekers aan nou, maar zoekers aan nou, schrijf je nou uiteindelijk met hoe mijn pijter rot zo in die jaren. En mijn koepel in het zingen, want het is pina onderaan van die man. Sabi toch. Het zijn nou een spelletje, hè. Sabi, we gaan doen een fasje, hè. En met ons schrijf wekelijks. Ik heb ook kaktus in het bakafoet. Als het man zegt dat hij op opnap is, is het gedaan met een man. Toch was het ook een beschaving dat het pak rond had. Voor de hele kant ons dreef. Mijn lobaat is van bakana. De ketakiris moet het takken, ze tak moet ervoor. Lobby.
3: Hier, je broer Aro. Je hebt wat rabellen. U bent in de uitzending?
4: Ja, goedemiddag, Glenn Rick. Goedemiddag, Jerry. Glenn.
0: Rick, welkom.
4: Ja, en luisteraars thuis. Maar... Luister, die mensen die waarvan Glenn zegt dat ze niet meewerken aan onze situatie, hè? Dus dat ze angst hebben, hè? Maar inhoudelijk, hè? Dus ze hebben angst voor wat voor reden. Maar waar staan zij? Staan ze achter die zwarte zaak? Want dat is het hart van die ding, waar staat die persoon zelf?
0: Ik heb
4: zo hard voor onze zaak.
0: Arkina,
3: Rick,
0: ik
3: wil
0: je een
3: voorbeeld. Hoe ga je
0: dat? Maar toch, even kort.
4: Ja.
0: Wat lees je even van een kans?
4: Ja.
0: Op Saskia Meiland, toch?
4: Ja.
0: Saskia Meiland vertelt ook wat ik heb blakken, toch?
4: Ja.
0: In actie, wat lees je dan in angst? Die is mijn vrede.
3: Rick. In a trajuru.
4: Oké.
3: Luister als we kon zo bakken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, Wiering ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan het eusje niet, toch? Weer, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, hoe door je na tweede uur of kruideri per man gaat terug bij de tapa aan onderzoek. Santo, en ook als je Sassentia van Belkom, want daar ben je in de wacht. Dus Sassentia, ik heb Belkom, de positie van de zwarte mannen in Amsterdam Zuidoost. Dan bagarati, oh, kota baragwasranan, en we hebben actie, Sissa Lisbeth van Belkom. Voor wat interessant hoor. U bent in de uitzending.
1: Ai, goedemiddag heren, goedemiddag luisteraars. Ja, mijn vreugde, mijn leefie, onderzoeksrapport en mijn vind het fantastisch, omdat ik dat bij je ziet dat je dit jaar in kaart komt over de problemen voor de blakke mausma en voornamelijk reden naar de doorwerking, zei je ziet, dat je veel vreugde naar denkt, dat je boven voor tegenstand, alle soort chanissen die in plakken braden. En met mijn beletting in het functioneren af te maken. Naar een boomvoerzani, zijn schreef de geïnterviewde. Ik die aan mijn nieuwe actie Glenn, dat je bent daar na een presentatie voor een uitkomst.
2: Ja.
1: Zomaar ben je de mansma, zijn we dat ook?
2: Wie bedoelt de mansma, zijn we in een lied? If I go up the...
1: Nee,
2: het was gemeleerd hoor. Er waren ook veel vrouwen. Stephanie Biesen, Mibeshi Dape, Smafu Social Pact.
1: Ook wat ja, maar juist, meneer, wat jij de neem dat die. Dus maar dat die ging naar de gearriveerde.
2: Mm-hmm.
1: Ik ben over de man, sta ik bijvoorbeeld in Tori Oso.
2: No.
1: In het buurtcentrum krijgen is dan nieuwe actie via een medium die ziet dat je de Brada van de K-initiatief voor doet die ziet dat je de wakker alle de buurtcentrum af Goitori of zo en go broken die de man smadape en doe goed dat je toch van de tech bepaalde zijn die ook toe mee zijn we een kooi naar onderzoek dat je de overheid of faciliteerde dan alles maar die gehoord, want vaak is het dat je onderzoeken doet, hij kan in voilà, en hij doet niet morgen aan je. Deze maat hij gaat echt om dat je deze man nog op een steen en je jaren, deze maat dat lees op nog niet, want je weet dat je de man van die kaart neemt, dat is op voor een onderzoek. Dus hij taak de, dat de man zou broken mee naar een onderzoek, dat je denkt, go pan je morgen varen. En de goed dat je te doen de netwerk, want je ziet dat je boefoerus aan de opper, dat je de wahabit, dat je de mansma dat ook in neemt. Want de mansma dat die habitje, de afgrampje, en even onoppakken naar haar route, dan verandering komt. Maar niet, en je geen aan, en je vindt een positief, dat zoals aan veel pressie, je ziet dat je morgen voor de kader in de pakje. Je mens mag voor naar slachtoffer, ding aan een dader. En dat de DR in de voorinterview zou de horen. Dat je de ontakjes trant aan het.
0: Hoe jij juist is dat zeker? Ik ben trabeller. U bent in de uitzending. Hallo? Abeller, goeie. Dan, Koele Kusuma Nabeller, die zie. U bent in de uitzending.
3: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: U bent hallo. In de uitzending.
3: Ja, goeiedag.
2: Hoi, goeiedag.
3: Ja, met Willy. Kijk, het is ons nooit aangeleerd voor bonden of collectief te denken. En je ziet hetzelfde systeem zie je nog doorgaan. Als er bijvoorbeeld, laat me het maar noemen, intellectuelen er zijn. De mastuka, die mannen hebben iets bereikt. Dan zie je dat zij in plaats van dus te gaan werken aan een collectief, maar dat ze alleen maar met zichzelf of voor zichzelf bezig zijn. Dus de man die onderaan de ladder zit, zoals mevrouw Tintje net zei, van je moet naar die Tori Ossos gaan en zo, en die mensen probeert, je gaat ze niet vinden. Het verschil is veel te groot, men heeft je geleerd, denk ik, juist. Nou denk je vertrouwen. En dat zie je, tot de dag van vandaag zie je dat het gehandhaafd blijft. En wij het is alsof wij dat er moeten doen. Dat is onze weg die we moeten volgen. Het is steeds hetzelfde liedje. Look of you're ready, no look of trouwen. Collectief denken, dat kennen we niet. En men doet er ook niks aan. Oké, dat is wat ik wilde zeggen.
4: Okay, we hebben jou gehoord.
0: Ja. Luister, als nog actie, mevrouw Starke. Lisbeth Starke voor Belluno, want ik ben daar kwantori en de uitzending ben ik baar voor ook wiki. En ik ben wel interessant, Sani, voor de botsing, voor de machten in Sranang. Want unieke botsing zou vinden plaats vanaf Baka 1975, commit no, Sawe 4 no, en de PG zijn ze donderpijn. Intussen twee wakti, Lisbeth, Glenn, Sranang.
2: Sranang, maar even voor jou. Ik reageer even te passant voor meneer Willy. Mm-hmm. Omdat meneer Willy moest begrijpen wat Sani. Op vele fronten in een maatschappij die zie. De stand voor UNO effecten om een collectief zijn gemarginaliseerd. En wat dit is gemarginaliseerd, is enigszins onder controle vanuit een bepaalde structuren voor de overheid. Kijk, de mama in elk geval oru in de gaten. De mama monitor bepaalde sani. En de maatschap ook toe. Fasson san eroko tap uno. Want de mama kwam onderzoek voor lange tijd, jarenlang. Dus, de sma voor uno. In meeste gevallen. En als je go om de wang sang ap wang wang bombige bagage, maar ook toe de wangs aan de onderregionen voor educatie naar Trasani. Bijna iedereen van moeders zijn gelden die allemaal vaak dat ik onderdeel van hostelcultuur. We zijn bezig te overleven. Amasa de na top is bezig met een overlevingsstrategie en Amasa de moragrom ook toe. De bezigheid overleef. Dat de situatie in zou verkeer. Een mindset. Ze moest change voor uno. Aba gevoel dat boro. Dat ik hossel, mim overleef. Zolang een mindset dat de. Wat dan? Of wat zeer usrevi. Of uno te kusrev serieus. Of je abi. Bepaalde vormen fufu. Natuurlijk dat je comfort in alle groepen. Maar bij ons is dat gevoeliger omdat u abi wat lo achterstaat ik ba. En u ab tumsi voor natuurlijke vijanden. Wat ko de eerlijk. No was man no bunu. En no was man a tegu nu eigenlijk. Dat na a situatie in zou je verkeerd. Dus you like blakama isabik ba. De you fin wa kans. I buiten uit. Wat is dat taxman of G-Kas? Blakkaman schrijft door G-Kas.
0: Oké. Wat doe je, Piki, dadelijk? U bent in de uitzending.
5: Hallo.
0: Hallo?
5: Ja, met Lisbeth.
0: Lisbeth. Goedemiddag. Bij het sluiten van de markt vorige week, dat je bent ja. Een punt over de botsen voor de machten in Sranang. Ja. Zou je voor ja. Vier ten aan nou?
5: Ja. En natuurlijk is dat niet, natuurlijk kan dat niet, het is geen goede ontwikkeling. Maar en met name, we hebben die discussie ontstond naar aanleiding van de WIPA-wet, die een staatsbeschuldiging stellen van politieke ambtsdragers. En dan was er weer heel veel kritiek op de PG. En op die hele rechtsketen. Maar dat is precies het gevaarlijke wat je in een democratische rechtsstaat niet kan hebben. Je moet het niet willen. Want als we dus zeggen, kijk, en dan komen we weer terug op een politieke partij, met name de NDP, die de basis heeft gelegd voor dit hele poppenkast rond de rechterlijke macht. En wanneer is het begonnen? Op de berm. Met meneer Bouterse. Die de basis legde door daar te zeggen, want ja, er loopt een rechtszaak tegen hem. De rechterlijke macht is niet onafhankelijk. Dat heeft hij gezegd. En als je dat zegt, in die strijd, het was politieke, het was verkiezingstijd, 2010, iedereen zag NDP gaat het winnen, vooral de jongeren, de first voters. Nou, in die strijd, het was politieke, het was verkiezingstijd, 2010, iedereen zag NDP gaat het winnen, vooral de jongeren, de first voters. Nou,

0: enige gevaar vormde voor die partij. En zo is men doorgegaan met de rechterlijke macht. Uiteindelijk kwam die veroordeling. Hè, en toen ging men weer los in Ozeer over de rechterlijke macht dit, de rechterlijke macht dat, de rechterlijke macht zus. Nou, wat krijgen we weer? De huidige president tijdens campagnetijd, die heeft het ook gehad over de rechterlijke macht tijdens campagnetijd. En ze zei, nou, en wie controleert de rechter? Nou, misschien wilden zij de rechter controleren dan zoals ze in de jaren 80 hebben gedaan. Om ook dat systeem op te blazen. Nu heb je een hele hetze tegen de PG, tegen die rechterlijke macht. De politie komt in actie. Die heeft ook kritiek op de rechterlijke macht. Wat in een democratische rechtsstaat niet kan. Toch? Want we hebben gezegd, die instituties zijn er. Ze zijn gescheiden machten. En wanneer je het niet eens bent met een rechtsgang of noem maar op, dan zou wat moois zijn dat men het niet eens is met de rechtsgang en dat vooraanstaande politieagenten of hoofdinspecteurs van politie of de politiek gaat roepen van ja, de rechter dit, dat, ze zijn onbetrouwbaar, ze zijn dit. Nou, dan heb je de pop aan het dansen, want men gaat je ontslaan, omdat het niet kan. Omdat je, als je dat soort dingen doet, dan blaas je dat systeem van die trias politica, dan blaas je dat systeem op.
1: Maar Lisbeth, kijk, je verwees naar de berm en in politieke campagnes. Maar zijn het ook niet andere politieke leiders die niet op een podium dat hebben gedaan, maar inhoudelijk wel daar uitvoering aan geven zonder dat ze het aan publiek kenbaar hebben gemaakt?
0: Nou, inhoudelijk uitvoering aan geven zonder, ik begrijp niet, wat bedoel
1: kijk,
0: je?
1: Kijk, wat ik precies bedoel te zeggen, je hebt andere politici, neem bijvoorbeeld Santokki.
0: Ja.
1: Die heeft dingen gedaan en ook uitspraken gedaan in die richting, die ook verwerpelijk zijn.
0: Ja, nu begrijp ik, ja. Ja, kijk, natuurlijk hebben we zijn zoon gehoord. Die vond dat hij zijn vader dingen. Hij hoorde zijn vader opdrachten geven en noem maar op. Ik weet niet of ik dat serieus moet nemen. Maar de president, de toenmalige president, dat vind ik ook hoor. Dat je je zo ongelukkig uitdrukt terwijl jij als politieman de wetten kent. De PG heeft dat weer ontkend. Ook aan het publiek. Hè, van nee hoor, opdrachten aannemen van de president, nee. Hij heeft zich ongelukkig uitgedrukt. Dat zeg ik nu, hè, dat heeft zij niet gezegd. Want hij heeft ook gezegd, de president zorgt voor die verwarring. Dus ik heb de PG opdracht gegeven. Toch? Om op zich zo uit te drukken, dan wordt het een discussie van een woordenspel. Maar hij had wel kunnen zeggen, ik leg een verzoek neer, want dat een verzoek neer bij de PG, dat mag je doen. Toch? Dat mag je wel doen. Dus hij gaat ook niet vrij uit door zich zo uit te drukken van, ja, ik heb opdracht gegeven. De PG heeft gezegd, geloof me maar, ik heb geen opdrachten aangenomen. Dat heeft ze ook gezegd. Maar hij heeft inderdaad daarvoor verwarring gezorgd, zonder meer. Wat? Toch?
1: En weet je
0: wat het ook is? Natuurlijk, we zijn een jonge natie. Je rechtssysteem is nog aan het in ontwikkeling. We hebben laatst de discussie gehad over de derde instantie. Al dat soort dingen moeten komen. We hebben geen bestuursrechter. We hebben geen kinderrechters. We hebben dus die rechtsgang. En men doet er wat aan, maar dat duurt nogal wat. Het burgerlijk wetboek laatst is helemaal veranderd. Dus hebben ze helemaal aangepast. Dus er gebeuren dingen. Maar wij ontberen de middelen en misschien de deskundigheid om die rechtsgang tot verdere ontwikkeling te brengen. En nu komt het. De PG die stuurt, zoals het moet, hè. De PG die stuurt een verzoek naar de DNA. Onze parlement.

0: steeds zo. Surinaams parlement. Van die en die en die personen. Wat gaan ze doen? Dan gaan ze de PG vragen. Kom je verantwoorden in de DNA? En ze weten dat het niet kan. Toch, het kan. Hoezo? Hoezo gaat de rechterlijke macht zich moeten verantwoorden in de DNA? Terwijl wij weten dat het onafhankelijke entiteiten zijn. Toch? Het is opblazen van die triaspolitica. Het is opblazen van het systeem. Dat kan je niet doen. Want, nee, maar ze wilden. En ik kan het nu bevestigen. Want ze wilden die vrouw even een kopje. Daar heb je jongens als Ebi Jones die niet weten hoe het hoort. Bova is het niet meer. Hij was ook een van ze die niet weten hoe je gedraagt in een parlement. En nog een paar anderen. Om die vrouw daar belachelijk te maken. Om de VG belachelijk te maken daar in het parlement. En weet je waarom ik dat zeg? Uiteindelijk is die in staat van beschuldiging gekomen. Tegen de mensen. En dan zaten ze met nog zoveel vragen. En ik hoor meneer Jones zeggen van ja, als ik zit nog, want hij stemt tegen, want hij zit daarmee. En nog zoveel vragen. Dus het is jammer dat de PG niet is gekomen. Nou, de PG heeft gezegd, ik wil alle vragen beantwoorden schriftelijk. Laat het schrift. Niemand heeft daarvan gebruik gemaakt. Niemand. Niet één.
1: Okay.
0: Nou, dus dat is voor mij duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is voor mij duidelijk wat je eigenlijk had gewild, toch? Ja. Dat is het. En moet je nagaan. Dus de rechterlijke macht, waarbij we hebben gezegd, in een democratische rechtsstaat zijn die machten gescheiden van elkaar. En dan komt er in Suriname een situatie waarbij die rechterlijke macht is ingeklemd door de wetgevende en de uitvoerende macht. Dat is onverantwoordelijk, dat kan niet. Het kan niet, dus nogmaals, je wil het systeem opblazen. Maar dat zit weer in die genetica, die DNA, wil ik zeggen, van de NDP. Toch, je wil dat systeem opblazen, hoezo? Hoezo ga je die PG vragen om daar te komen en dan heeft de wetgevende macht kritiek op die hele rechtsketen en de uitvoerende macht. Ik vind dat het niet kan.
2: Oké, okay. We hebben je gehoord, Lisbeth.
0: Oké, okay. Abo.
2: Oké.
1: Okay. Nu mag reageren, okay. No?
2: Ja, natuurlijk. Ik kijk, Lisbeth Sani.
0: Ja.
1: Ik vind dat haar systeem, van VHP, koep, een rechtssysteem in Sudan, dat moet opgeblazen worden. Die PG is een leugenares. Ze bedriegt de boel. Is het ergste wat Suriname overkomt op dit moment. Het land wordt geschaad door deze PG. Ga ervan uit dat minister voor LVV is overtuigend dat deze man al, zoals Bronto en de rest, al een proces aan zijn broek zou moeten krijgen. Het gebeurt niet. Men is in Suriname bezig geweest met Gobagana Santoki. Want dat is gewoon een smeerlap. Samadou, een conversiewet. En nu wordt het besproken in de
2: DNA.
1: Een conversiewet is door Santoki doorgedrukt. Op dit moment, Sarima find out, zijn een hoop drugsdealers, maar zijn wit money. Doe mee naar een conversiewet. Om gronden in Suriname voor zoveel hectare te krijgen voor een appel en een ei. Bij de overheid dadelijk telemama bouw een broodje of doe een sani musko bij de sandbaka. Mensen zijn overnight rijk geworden.
0: Ja, maar luister.
1: Santoki, nee, even. Ja, maar ik heb je rustig laten uitpraten. Ik geef alleen maar aan hoe waardeloos deze PG is. En dat ze eigenlijk op basis van drogredenen, waar verwezen wordt naar die periode van de NDP, om te zorgen dat de situatie waarin Suriname nu verwikkeld is, wanneer het wil hebben, of ze gaan je zeggen je bent etnisch bezig, of ja, het was de NDP die in het verleden, op dit moment as we speak, is men bezig het land Suriname leeg te roven. De structuren die zijn ontwikkeld door Santoki, is een bepaalde groep met behulp van die PG om het land Suriname te benadelen. Dat is mijn benadering.
0: Maar sorry hoor, ik weet niet wat de PG te maken heeft met grondconversie. Dat is, nu geef ik je antwoord. Wat heeft de PG te maken met grondconversie? Wie geld heeft om zo'n grond te converteren, om het zo te zeggen, die doet dat.
1: Nee, zo werkt dat ding niet, Lisbeth.
0: Hoe werkt het dan?
1: Op wat er is gebeurd, mensen hebben dus gronden gekregen in Suriname voor zoveel hectare die ze voor een appel voor €1000 kunnen ze al een groot aantal hectare, en dat is die zogenaamde conversie. De staat Suriname wordt benadeeld.
0: Iedereen die grondhuur heeft, van arm tot rijk.
1: We hebben het over die stichtingen, Lisbeth. Misschien ben je niet op de hoogte. Er zijn stichtingen van buitenlanders in het netwerk van Santokki die grote gedeeltes van het land waar de staat Suriname op een gegeven moment benadeeld zal worden. Die mensen die met die grond en het wordt eigendom, en straks als de overheid dat wil, worden ze overnight rijk, omdat Santokki ze gefaciliteerd heeft.
0: Ja, maar wacht even, Glenn. Ik heb het gehad over de controverse rond de rechterlijke macht.
1: Ja, die is opgekocht door de VAP.
0: Met de twee andere machten. En dan heb je het nu over grondconversie. Maar dat kunnen we ook bespreken, maar dat is een heel ander verhaal. Ik heb het gehad over het feit dat, en je kan de geschiedenis nagaan, het is nog nooit gebeurd. Het hoort niet in een democratische rechtsstaat. En in Suriname is het ook nog nooit gebeurd dat de rechterlijke macht in clinch is met de twee andere machten. Daarover heb ik het.
1: Ja, maar waar ik het over heb, is dat
0: dus
1: wat
0: ik snap
1: je ook
0: niet.
1: Waar ik het over heb, is dat het maakt niet uit welke zaak je brengt naar het OM. Bij deze PG vindt het geen voortgang. Dus al doe je aanklacht tegen welke VHP'er dan ook, het vindt geen voortgang, omdat de boel daar, ook de rechterlijke macht, is corrupt. Zijn handlangers van de VHP. Dat is wat ik zeg.
0: Dat zeg jij. Nou ja,
2: ik denk dat we niet uitkomen hier.
0: En dan hoop ik dat het... Ik heb gezegd wat ik vind. Ik heb het onderbouwd.
2: Ja.
0: En dan kan je met losse vlodders komen van... Ja, ze zijn corrupt.
1: Nou, ik zeg geen losse vlodders. Er zijn genoeg rechtszaken.
2: Nee, maar weet je wat...
1: Er zijn genoeg zaken in Suriname die bij het OM zijn gedropt, die geen voortgang vinden. En het zijn cruciale zaken die het land Suriname beschadigen.
2: Oké, luister wat we
1: gaan
2: doen.
1: En als je dat niet weet of ziet, dan ben je heel selectief bezig, Lisbeth.
2: Oké, Lisbeth, hoe kan je bedanken? Want dit gaan we...
0: Ben ik selectief bezig? Okay. Dan lijk ik een beetje op jou.
1: Prima.
2: We komen hier niet uit. U bent in de uitzending? Oh, deze is weg.
1: Het was maar een shit dat Saïb Saïda Kondre. Of je doet, leg je breni, of je breni. Wat doe je toe? Maar nu was
2: maar... APGDC, ik vind zelf hoe APGDC... dat APGDC ze heeft de schijn tegen. De schijn tegen voor
1: op Sani. Op basis voor feiten?
2: Ja, voor Sani Sang Ipsa.
1: Het zijn feiten.
2: U bent in de uitzending?
3: Ja, goedemiddag heren, met de wereldburger. Goeiedag. Wat ik graag zou willen weten is wat er is gebeurd met de zoon van de heer Santokki. Ruciliano Santokki. Hij heeft zoveel naar buiten gebracht over wat er niet goed gaat. En dit gaat niet, dit moet echt niet de kant op gaan van Hindustanen, Kriolen, Javanen. We moeten gaan kijken wat in het belang is van Suriname. En zolang wij niet die kant op gaan, niet alle neuzen dezelfde richting op gaan, gaan wij praten en niets wordt opgelost. Want afgelopen 45 jaar is het land niet bestuurd door Hindustanen. En iedereen heeft recht om het land te besturen. Maar als er dingen krom zijn, moet het niet recht gepraat worden. En we kunnen niet blijven hangen in het verleden. Wij moeten vooral onze geschiedenis niet vergeten. daarmee bedoel ik, wie is de verantwoordelijke voor de coups van de jaren 80? Nog steeds Nederland. Daarom is het dossier 60 jaar opgesloten. En niet de nabestaanden van de 8 december moorden. Niemand, geen Surinamer die erom vraagt om dat dossier te openen. Want wij hebben recht om te weten wat er is gebeurd. Ik wil niks horen van privacy. Daarom kan het niet worden prijsgegeven. Dat is het echt niet. We moeten ons daarvoor sterk gaan maken. En de zoon van meneer Santokki heeft heel veel naar buiten gebracht wat er plaatsvindt daar binnen het Openbaar Ministerie. En ik hoop dat deze huidige president, ik heb er jammer genoeg twijfels in, want wat ik nog steeds niet kan begrijpen, en ik ga het blijven zeggen, we kunnen hier van alles roepen. Maar het is uiteindelijk het volk in Suriname die zichzelf steeds weer dezelfde boeven op de stoel zet om te regeren. Ik bedoel, waarom hebben ze de jongeren niet de kans gegeven de afgelopen verkiezingen? Je hebt zo schoon schip gemaakt met MDP. Wat wil het volk? Het volk moet opkomen voor het land om het land vooruit te brengen. Maar ze zitten en wachten en kijken, rijden in hun grote auto's, maken genieten. Als wij hier niet hard werken, kunnen wij ook niet met vakantie. Mijn Surinaamse volk is een verwend volk en ze moeten een keer gaan opstaan tegen corruptie. Want alle landen doen dat. Laat het volk een keer. Wij vechten hier voor het volk in Suriname deels. Maar zij moeten ook een keer opstaan en zeggen, dit pikken we niet meer. Er gaat zoveel fout. Ze hebben alle kansen, maar doen niks. Doen helaas niet.
4: Wereldburger, we hebben je gehoord.
2: U bent in de uitzending.
5: Nou, goedemiddag. Jerry Plen.
2: Hoe jij bent?
5: Goedemiddag, Jerry.
2: Goedemiddag.
5: Samen want ik over APG niet ben. APG, Jezus geen tegen. En die bewijzen die. En Santokki was niet aan het dementeren. Die bewijzen zijn er, die voordeels, waar hij zegt, ik heb de PG opdracht gegeven. Ook in verband met Safira, Jesroen. Toch? De taksamen, dat taktafel, konden we arresteren. Nee, de PG kan de president niet gaan bellen. De PG heeft de aparte macht. En als de bewijzen daar liggen, dan arresteer je mij of jij laat mij roepen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Want hij hoort contact naar Ramdina Trassi en Moen. Amerikaanse vertrek als vrouw in vergunning. Meneer is aan vorige keer, toch? Als vrouw dat ik genoegzaam ben, trek in vergunning in. Anders een man trek je in. En zo de PG is heel verschijnt tegen. Die PG is corrupt. En voor zijn overdracht van de laatste verkiezing, aan president. En verhoog als vrouw in money. Als vrouw heb je $30.000 of naar euro per maand. Wat doet zij zo dat ze zo verdient? En een man staat in leeftijd, gepensioneerde leeftijd van 65 naar 70. Met waarom? Die zal toch reden hebben, maar van die andere rechters niet. En die andere OM, of ze die mensen willen noemen, van die gerechtelijke macht. Maar één persoon wel. Deze president heeft ook een fout gemaakt. Die door een poor afro. Zet er op non-actief dat men een onderzoek doet. Niet meteen ontslaan, maar zoals het woord professioneel. Je laat een onderzoek instellen, ze heeft heel veel dingen tegen. Toch? En nu nog once man, dronto etaking, één persoon, dat komt volgens mij naar Santokki. Een conversie staan niet, naar Santokki poussin door. Dus maar op 300 stichtingen en alle des maar in de stichting kies om een groen. Dus bijna af of ze man af jou, en vino draaien staan tegen. Is een bepaalde groep en we spelen mooi weer, want dan wat doet men, men gaat de rollen omdraaien als je de waar is en dan ben jij zogenaamd racist. Dat is dat je om jou de mond te snoeren. Dat ze door kunnen gaan met hun praktijken. En wat zegt Bronte nu? Eén meneer heeft 50 grond. Of tafels bij elkaar staan. 50 grond. Dan kan die mevrouw net niet zeggen van dingen zijn er. Nee, want in Amibo dwing, dat hier Holland moet dat kies ernaar toe. Dat mag niet drapen. Van Ilse Wanka op 50 grond. We moeten eerlijk zijn, mensen. En je hoeft geen jurist te zijn. Die bewijzen zijn er ongelezen. Dus aan de kleine assembleetje voor. En we hebben dezelfde wetgeving van Nederland. Het is hetzelfde, hier en daar wat aanpassingen. Maar deze PG werkt naar willekeur, wanneer het haar uitkomt. En dat kan gewoon niet. Een broken systeem is zo, het kan zo naar instaf, nee, we go back. Laat niemand ons in de maling nemen en dat heeft ook niks met NDP te maken. Het kan gewoon niet. Juist, als we een potje drapen, lekker in de stand. En dat recht hebben ze, want je bent ook een Surinamer. Maar die doen dat je pura masker dat je zo je kracht kan niet. Die PG moet gewoon, die PG moet nog steeds op non-actief gaan. Alsjeblieft.
4: Hoe jij je Ilse? Ja, luisteraars. Look, a lastig voor pura PG. Minus hebben wettelijke gronden, de juridische gronden, de voor pura PG. Look, a conversiewet. Nou, een truc. Betekent dat we dat naar Ebu Jones hebben die naar commissie voor een conversiewet. Een conversiewet, wat een makkies grom. En na een conversiewet, de grom kies een tra-titel. Daar een conversiewet ik over. Dus een titel zijn de ma aksa grom. Een conversiewet is zo goed dat ik de ma kies een tra-titel. Dit een conversiewet is een controle soort eigendom. Dus dat na een conversiewet. En inderdaad, Walomang, Kiesgrong en het waren veel VAP'ers. Dus wat dat betreft. Maar we vinden het interessant, een botsing voor de machten. Hè? En voor een invulling. Wat ik de korte kan bellen. U bent in de uitzending.
6: Ik ben vanaf Felix Braga Ronald. Midden in Sinanga, Sisa, vrouw voor een wereldburger.
4: Yeah.
6: Mijn god, we houden die dingen in stand. Waarom kijken we niet vooruit? Eurocent is de manipulatie. Isabi, in Agrontapo, zorgen voor conditionering op alle niveaus. Waarom gaan we niet naar onszelf zitten kijken wie we werkelijk zijn, joh? In plaats dat we beschuldigd maken, dat constant. We moeten opnieuw beginnen en een andere koers gaan varen, Bradangasa. We stoppen naar comedies, man. Isabi, dit is gewoon een polbeier. Dat is eerst ook toe, het takkoe in een bistad toe. Meneer Kispartijer, maar met takken van mijn cent. Want mijn of de man die bedien, als takken 73 jaar. Dus mis op zijn takken. Als dan begin 70, hè. Ah, boom, oké.
4: Hoe jij reed, brader? Loko, is op zijn takken te meer de zijn over APG, hè? Is er wel een mogelijkheid om deze PG op non-actief te zetten, om deze PG te ontslaan of wat?
1: En stref, even een beetje fatsoen en stref ik weer.
4: Ja, maar dat nou wat rasani.
1: Maar na fatsoen.
4: Maar dat nou wat rasani, Glenn. Nou, na actie en actie van weer. Maar wie deze lekker is er voor weer?
1: Arkino. Te we tak over democratie toch? Om sap over sawetaki. Omdat er zijn genoeg voorbeelden in de wereld. Voor make you sap dat democratie nou een farce. Is het voor de gekhouderij, nou een rommel. Zuid-Afrika op democratie toch? 80% voor alle vruchtbare landen in Zuid-Afrika. Naar Witman, naar democratie toch? Naar Witman, abeng. Maar de Santoki, naar de Trawantefing, want dat ben ik allemaal bevindt naar een grondconversie. Naar pleeg, akkoop, tapakondre. Wat jullie die zo koop?
4: Ja, koot ik dit toe beller.
1: En ze doen lekker de no sabi. Ze hoor wat voor de gek. Nou, voor de gek houden we zo'n solistje als het op een radio. Ze maakt precies dan als samen bij de bezig. Maar ik de beller.
4: Ja. U bent in de uitzending?
7: Hallo, Wandel.
4: Mane.
7: Hallo, Mane.
4: Koe arke, joh, Mane.
7: Goedemiddag, meneer Koffie.
4: Goedemiddag.
7: Hallo,
1: Dankjewel voor je mening.
4: Dankjewel. Hoe jij je mannen? Hoe jij dat boskoop?
1: Hoe jij dat boskoop?
7: Jij hebt koffie, ja?
1: Thank you. Thank you.
4: U bent in de uitzending.
8: Ja, ik was hier met een brother Rick.
4: Jerry
8: en Glenn. Hallo, luister. Kijk. Wetten van een land, hè, zijn heel belangrijk. En je moet ze consequent toepassen. Daar gaat het om. Want als je niet consequent toepast wetten, regels, principes, dan val je bij de mand. En dat specifieke geval, dat blijkt bij deze PG. Kijk, onze president Bouterse was men in staat, hè, om te vervolgen. En terecht ook, want er zijn ernstige dingen gebeurd, dan moet je hem vervolgen. Maar van Toki, moet ook in die Pan-American case ook, ik dat niet kan. En je vervolgt hem niet. Je past die wetten niet consequent toe, die principes en die regels, pas je niet consequent toe. Dan ben je selectief bezig. En dan kan men wel je beschuldigen van dat je niet durft.
2: Nee, maar APG's heeft de schijn tegen.
8: Dat denk van, Safiya Srinta, de hoge positie heeft die vrouw bij de
2: OAS.
8: Ja, maar men, dat doet niet de zaken als men het gaat om vervolging. Ook bij Santok, ik moest het ook niet aan zaken doen. Gewoon, die PG had die zaak onderzocht en zegt, oké. We brengen die zaak voor, maar zonder verdachte. Wat voor nonsens is dat? En dat is zelfs voor mij zijn geen verdachte. Nee, deze PG,
2: Ja, maar Rick.
8: Pas die wet consequent, die regels consequent.
2: Rick.
8: Aanzien dat persoon, zelfs die president was op staatsbezoek voor het land. En tijdens een staatsbezoek vindt men hem nodig. De staat die zo lang heeft geduurd, 17 jaar lang. Tijdens een staatsbezoek heeft men kans om hem te vervolgen. Om een vonnis uit te spreken. Maar doe dat dan consequent ook voor die andere dag.
2: Ja, maar Rick, is dat zo mensen door architect met archiewal of de Sanover APG? Zijn er juridische gronden, zijn er mogelijkheden voor pot APG die stap non-actief of voor ontsla APG? Los voor dat APG moest gooien in Serefi. Zijn er mogelijkheden?
8: Als je die wetten niet consequent toepast. Voor iedereen. Dan
2: verzaak
8: je toch?
2: Ja, maar mijn vraag is, waarom gebeurt het dan niet? Als die mogelijkheid er is, zijn er de manier voeren uit.
8: Dan koppel ik gelijk terug naar die vorige onderwerp van jullie.
2: Mm-hmm.
8: Kort voor de nieuws onderbreken toch? Mm-hmm. Dat ik met Glenn toch? En Glenn gaf een antwoord van een van onze CISA's, hè?
2: Ja.
8: Glenn vroeg een stelde vraag. Zo, die CISA heeft geen CISA
2: Meiland.
8: Ja, die heeft geen angst, hè?
2: Ja.
8: Dat denk, als je bepaalde dingen doet, moet je geen angst hebben. Het gaat erom, ik stelde ook de vraag zeg, van, heb je haat voor die zaak? Want als je haat niet bij een zaak ligt, hè, bijvoorbeeld, ik kom er terug naar die vorige onderwerp. Bepaalde mensen van ons op bepaalde posities die beslissend zouden kunnen zijn voor onze zaak. Als ze angst hebben, je bent daar, je hebt angst. Maar als je hart voor een zaak hebt, hè, je hebt hart voor een zaak, daar gaat het om, dan is angst kan angst kan dat niet weghalen. Ik bedoel, angst kan dat niet domineren. Je bent zo vol van een zaak, van iets, die belang van die blakke man. Maar bang. Angst kan jou niet weerhouden om iets te doen. Ik denk ook van de PG, wat voor angst? Nee, dan als de boel gaat springen, dan springt hij.
2: Oké. Okay. Goeie, Jurek.
8: Oké.
2: Okay. U bent in de uitzending?
9: Moment, ik ben bezig. Ik ben even bezig, Lies. Ja, ai, met Liesbeth nog een keer.
2: Ja.
9: Ai, wat een... ik moet, jongen, gewoon... Dus, wie nou maar begrijpt... Dat is mijn mening dat we trouwens raken geïrriteerd. Terwijl we nog hebben over een onderwerp waar Glenn het over had. Maar goed, grondconversie, dat is dus tot en met 2500 hectare nog, kan je omzetten in eigendom. Meer dan dat kan niet. Dus als je kon, als mama op 50 grond, dan kan je een comforteer ding. Het is een limiet. Toch? Maar of het is... Want kijk, je weet het nooit. Hoe weet Suriname is... En ze buiten hun boekje zijn gegaan. Wat is het probleem van de president om... En met iedereen om te zeggen van... Wij gaan dit natrekken. En wat? Verbied stichtingen. Doe dat. Kijk. En dan kom ik weer op de PG. Bouterse wilde bijna het pandie ook ontslaan, toch? Weet je nog?
4: Ja, maar dat is niet gelukt toch? Er is geen, geen wettelijke basis, er is geen grond.
9: Er was geen wettelijke basis, want hij is voor het leven benoemd.
4: Ja, precies.
9: En gelukkig maar dat de rechters, dat die mensen voor hun leven, de PG, dat ze voor hun leven zijn benoemd, zodat je geen willekeur, en dat is goed voor die scheiding, zodat je geen willekeur wordt van de politiek. Want wanneer dat niet is gebeurd, je bent niet voor het leven benoemd, dan kan een politicus zeggen van, de politiek kan het besluit nemen om je weg te sturen. En dat is precies wat, en dat is die bescherming die die rechtsstaat heeft, doordat die rechters voor het leven benoemd zijn.
4: Maar Lisbeth, als we naar deze PG kijken, die heeft de schijn tegen, hè?
9: Ja, zeker. Kijk, ik heb het over het algemeen, ik heb algemeen verhaal gedeponeerd over dat dat het niet kan dat de rechterlijke macht, dat de drie machten met elkaar overhoop liggen. Daar had ik het over. Wat ik niet wil zeggen is dat er geen dingen kleven aan die PG of noem maar wat. Je hebt me daarover niets horen zeggen. Maar ja, Magdalene die moet altijd karengari terwijl het niet nodig is. Toch? Maar altijd die loopt gari. Wel, Mano Jerry, hè? Onthoud dat goed. Abo.
4: Hoe je Lisbeth? Lisbeth hangt af. Jerry voor Spanje, Anna Jerry, die zegt dat Jerry voor Spanje. Maar, tra onderwerp, Libatori van PG.
1: Nee, maar Arki, wat ik over Senator.
4: Aan
1: over Senator. Suriname, na een rechterlijke macht, na een APG, is Suriname in gevaar. Dat is mijn conclusie.
4: Ja, maar luko, ik heb PG is de in a discussie in alasé. Maar meneer Taki, als er geen mogelijkheden zijn voor mijn PG is het goed. Want ano gue enserefi dat mika tegen tak dis ne gue enserefi.
1: Omdat de belangen bigijari.
4: Ja, maar wat gaan we nu eraan doen? Dus wat taki terwijl de PG negue unaba juridische basis voor zijn na PG gue.
1: Wat?
4: Dan een week wiki voor wiki wat tak APG moest gue. Maar APG negue ano one gue.
1: Look, ik teken een voorbeeld hè voor Trakondre. Een Nederland. Le Condre, de instituten, in onze beleving, zijn ze dusdanig ontwikkeld dat je gevoel voor rechtvaardigheid kan kiezen van presie, toch?
4: Ja.
1: Hoe zie je nou een toeslagenaffaire, toch? Dus we gaan naar Afkati, we gaan naar rechter, we gaan doen Sadewani, een rechtsgevoel nodig. Een benadeling, een tang. Je hebt een machtig instituut dat kan belasten die zegt dat je niet kiest je eigen dossier voor je verdediging schrijven. Dus je ziet dat in een konden die schrijven heb je haken en ogen.
4: Nee, maar je moet vergelijken als aan
1: die kleine. Nee, maar leg je uit dat we moeten niet doen als vreemden in Jeruzalem.
4: Je moet vergelijken wat belastingdienst, je hebt een minister of een staatssecretaris die politiek verantwoordelijk is, dat je maakt een karamako in de Tweede Kamer.
1: Samen proberen leg je uit.
4: Maar wanneer van op voor APG?
1: Minus heb je Jerry, heb je tegen je onrecht van dit jaar naar zijn onrecht wat ervaar in Serdang. Want daar is het nog erger gesteld. Want ik voor rechter voor Jano Majepio aan die Serdang bewust Amano Jepio voor je tja akkoorden voor haar aan rechtsstaat in stand. Want het is mijn dag over rechtsstaat, maar heeft de assisteem die is dan aan PGDC, Abi. Ino op wat rechtsstaat. Ino wat continu onder rechtsstaat ondermijnt. If I go om eigenlijk de smassaan op invloed in het systeem. En dat is mijn misbruik voor haar invloedvoeding. En mij zorgen dat ik de wat in staat voor benadeel akondre. En na een herconversiewet is nou een sanisan een benadeel sernang. Het is uitgelegd.
4: Luko, Sintja Senoa Sanje, weet ik, ja, iemand ontslaat APG wel. A kroon. Maar in Sranang, dus, mina modus dat me zoeken toch. Me zoeken modus, dat je, Ook attack. Is dat wel langer mee hier? Die zal zijn APG die zijn.
1: Maar een APG wanguer, hè? Een APG
4: wanguer. Maar APG is dan de head of the snake. Na ena ede van snake.
1: Ja, maar dus een wanguer wat wel lorechter de dat we ook dus aan corrupt. Dus een APG wanguer.
4: Maar toebellen. U bent in de... Oh, is goed. U bent in de uitzending.
10: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
4: Kwaku X.
10: Goedemiddag. Oh, mi verraad, mi zin is niet.
4: Kwaku X, mi sabi ste, jong.
10: Hij zei, wat aki? Happy Father Day, die alle vaders, de Arki, Radio Mart en de Mandafé. Hier, nou. Klaar, ik poer, ik kan niet op mijn bereden, ik naar boter op mijn bereden. Kijk, dit is die mijn idee, dat was aan niet. Wie is ik poer op je? Als dat toch ik wel niet maar bakken afé. Zijn toch ik taki, potap papira. If a PG did it mopo, no a PG no ma kong, beuter om de PG sama pot in de wach, om stobeur de mekong.
1: Dat we poed in toto. Dat we poed in toto. Dat we poed in toto.
10: Allemaal is na niet, na na neer, if dat zo man, de ma one soort ding. Dus we zien poed a PG dus. Na a systeem moest worden ophoud geloepen, dat if stop a systeem, de PG opnieuw. Na zaad, iwa moest sama trafas no man, we zien poeding, wat trawe konen baka direct. Dus aan de president tot oh ja, we putten een nieuw PG. Nou, een PG, want er aan de ene wagen wat is echt goed kon gewoon. De minister past dat toch niet te absorberen, macht die, dat we een nieuw president macht die nog aan poers, maar dat is toch niet tegen het raam nog aan ontkrachten.
4: Maar kwaku X. Kwaku X. Jere nog kwaku X. Ik heb een PG die is goed wat er aan komt. Uno, maar begin, boskool de kwa PG is aan ook ooit er.
10: Nee, nee, dan toch ik wel liep de man aan bakalat. No one trama no man kon buiten de man om. Dus aan uw president, no man put one trap PG is afwela, hey, dis na correct, dis na on boang, sal
4: die
10: fini.
4: Mi dek tak a president ka aba makti dat die tak, de sma di sa de in de wakerij ja sa toki ja, uno one ding, uno one trap PG. Want dis na benoem me. Maar dat mi wel lekker uitak tak mi is door architect van, wat ano no me era sa disima da wiki wiki wo take ma a PK negwe want ano gwe a moni sa ikis da pe a negwe noit
10: ana wan sele me pote patu ya de bora tranga de no bona dama no wasa bu ye poto wan biji do speak go ini so se pa lese da ay ko be di ala konde lu sa trompe du nanga ana anita yawo sele ma du nanga iran sele ma nanga ano wan biji do speak re ma poti da bona no be force pe sa tranga.
4: Kwaku X moti kwa trabeller. Moti kwa trabeller. We wil je kwa wajen.
1: Ayuru.
4: Ayuru no de. U bent in de uitzending.
11: Ay Glenn nanga Jerry kort even baka. Mi go Google net. Mi sena sangi yu nanga Glenn. Dat ika ontslawa rechter. Nanga APG. Maar niet zomaar a hoge raad. Dat de mens schrijft de reden op. En de man schrijft. En de man ontslawa rechter zomaar. Dus a zelf de wetgeving zou op nasanang. Maar nasanang de mij voeren. Anders uit de mij werken. Na willekeur. Ik begrijp, maar we zijn in juni net. We gaan Google.
4: Hoogeraad, no, dat is er aan het toch?
11: Aan de hoogeraad niet, aan de hoogeraad. Maar
4: a constitutioneel hof.
11: Geen tegen. Afrouw Abvoert geen tegen. En we hebben zelf de wetgeving. Ja, meneer Konen, bij de laatste maanden zijn. Abego, je hebt een vorige regering. Hoe zorg bepaalde zijn in de wetgeving?
4: Jere.
11: Abego, zorg bepaalde zijn.
4: Mi wani, er is te veel over deze PG gesproken. We kunnen ook alvast even jagen, maar. Ala wiki motayera sandisi. Ma negwe, anogwe, amonise ikis anogwe.
11: Want waar reden de zijde de sana leeftijd verhoogen en ik is 30.000. Maar meneer Van der Sand die dinges is deskundig hierop. Heeft het ook benoemd dat een president op de hoogste macht op APG.
4: Oké. Ilse, wat ik hier aan tagen. Ayuru no de moro. Wat ik aan laatste beller 1 minuut dat we rond de sandisi afja. U bent in de uitzending.
12: Hi, met Lisbeth nog een keer, heel kort.
4: Ja.
12: Natuurlijk zijn er uitzonderingen waarop je die mensen wel uit een functie kan kunt halen. Stel je voor dat APG begint de mensen. Nee, serieus.
4: Ja.
12: Er zijn altijd uitzonderingen waar iemand niet nog meer kan functioneren. En op voordracht van het Hof, tenminste, hou me ten goede, ik weet het niet zeker, laat me dat duidelijk zeggen. Maar op voordracht van het Hof, dan de PG wel worden ontslagen.
4: Wat ik hier graag dat je Lisbeth ook klaar heeft.
12: Oké.
4: Dan ben ik de maar door voor dat je record vriend. Want dan is die weer roestje.
1: We barodi.
4: We barodi.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: 12 en 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie in de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
7: Dag Vincent, hoe gaat het?
8: Het gaat.
7: Mooi, mooi. Ik begreep je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
8: Nou, een documentaire over Nacho.
7: Zo.
8: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
7: Oké.
8: En voor de VPRO Dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
7: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
8: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykittyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykittyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Folk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we vrijdag erop, we doen dat al derde jaar, een lokale attractie en deze keer Broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang.
7: Mooi.
8: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de Weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en banaantoernooi. Bananen, knockouts elke dag. Dus en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit vanuit onze Surinaamse ondergrond.
7: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovoorwaar. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
8: Dankjewel.
7: Okay.
8: Dankjewel. All right.
7: Okay. Regeling nog ooit.
8: Maar ook regeling.nl. Ik denk dat daar wat er allemaal zal gebeuren.

Luisteraars van Maart, wees welkom op deze bijzondere dag. 21 juni 2026. Met een korte, maar veelzeggende tekst. Vaste rots van mijn behoud. U gaat nu luisteren naar een verzoekplatenprogramma van de jarige stomvoetoe en vertrouweling van Mart, mevrouw Renette Zeewijk-IJzer. Ze wordt hartelijk gefeliciteerd namens haar kinderen en wordt nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst. Ze is dankbaar.

dankbaar. Speciaal aangevraagd door de jarige mevrouw Renette Zeewijk IJzer. Dankbaar. Op deze gedenkwaardige dag gaan we nu luisteren naar God van Trouw. U verandert nooit.

Ook dit is een van haar favoriete nummers. Vandaag aangevraagd op haar jaardag. Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding. Met een korte maar veelzeggende tekst. Vaste rots van mijn behoud. Eén keer per jaar, soms doet ze dat twee keer, wordt de zender van Mart overgenomen door deze jarige mevrouw Renette Zeewijk-IJzer, ons tofutu en trouwe luisteraar van Mart, van de eerste orde. Zij is trouw en dankbaar. En gaat straks haar verjaardag verder vieren met haar dierbare vrienden, kennissen, omringd in de Koningskerk, traditiegetrouw, elke zondag aanwezig daar. Ik wens haar een fijne dag namens de collega's van Mart Radio. Mevrouw IJzer, we feliciteren u hartelijk met de zoveelste verjaardag van u. U doet het goed, ziet er goed uit en wordt hartelijk gefeliciteerd ook namens uw lieve dochters, kennissen, vrienden en iedereen om u heen. We wensen u verder een prettige dag en tel uw zegeningen, want hij is met u. Dat was het vandaag, luisteraars. Kort, krachtig, niet te veel jugu jugu, zegt ze. Rustig mens, maar op zijn tijd weet ze hoe het te vieren. Haar bijzondere dag, vandaag 21 juni. Fijne dag verder en geniet ervan. Hiep, hiep, hiep, hoera. En we sluiten af met Tony Rich. Nobody knows. Te wantra lezwaga. Tambu. Dag.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, welkom alweer bij Mart Radio op de 107.9 FM. Ik ben er nog even. Ik zal de assistent hier zijn van de nieuwe collega. Ik zal hem even bijstaan. En zijn naam is Benny. Dus ik zit er hier nog tot 9 uur om hem een beetje te assisteren. Want hij moet het vak natuurlijk ook leren. En hij moet er zelfstandig voor gaan. Ik hoop dat u heeft genoten van de afgelopen 2 uurtjes, waar ik alleen maar dancehall nummertjes heb afgedraaid. En ik ken de playlist van mijn nieuwe collega nog niet, maar dat zult u straks van hem horen. In ieder geval, dit zal dan zijn begintune worden. In de toekomst zult u hem dan vaker horen.

Ik zal natuurlijk mij niet meer horen, want mijn collega die neemt het over mij. Maar ik ben er aanstaande vrijdag weer van 10 tot 12 natuurlijk met het programma Time to Relax. Voor nu zeg ik eventjes bye bye, zwaai zwaai en tot vrijdag.

Goedenavond, dames en heren luisteraars. Ik heet u van harte welkom bij de komende twee uurtjes. Ik hoop dat u zult genieten van het muziek wat ik dan ten horen zal brengen.

Ik ben vanavond uw gastheer. Mijn naam is Benny. En ik wil mijn collega die hiervoor dat allemaal heeft afgedraaid, wil ik nog bedanken. En ik zal proberen u in een iets leukere sfeer te brengen.

Het is nu 7:24. Wij gaan rustig verder met het nummer die ik voor u gekozen heb. En dat is van Barry White.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.

0: 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Maart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomaart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en de reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Hier is nog steeds het programma Time to Relax met een Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat is het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Little Royer. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: That was God Bless Our Love van Charles Brimmer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd.
0: Eddie Floyd met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook kunnen veraangenamen met zijn keuze van muziek.

niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt net niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummer van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Crusaders met It's the Tender Line Between Love and Hate.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is zondag 21 juni. Het is Vaderdag. Nederland, van harte goedenavond. Dit is live vanuit Amsterdam. Love Songs en Candlelight. Na 3 weken ben ik weer live in de woonkamer. Nederland, personeel van Radio Maar, van harte goedenavond. Werkend Nederland, van harte goedenavond. Van het zuiden naar het noorden, van oost naar west. Everyone, good evening. Tot aan de klok van 12 uur is het Love Songs en Candlelight. Met in het teken Vaderdag. Op de 107.9 FM. Hoort u Radio Maart overal. Via internet, DAB+, digitaal. En uiteraard via de kabel. Alle vaders van harte gefeliciteerd. Het is Vaderdag. Vandaag zet ik alle vaders speciaal in het zonnetje. Met prachtige mooie ballads en deep cover soul. Zoals jullie allemaal van mij gewend zijn. Jullie krijgen Benito zoals jullie Benito ook willen. Inderdaad, de naam is Benito. Van harte goedenavond, ook in de Republiek Suriname. De zondagavond wordt nooit meer als voorheen. Want ik beloof jullie elke zondagavond van 9 tot 12 op de 107.9 FM. Is dit Radio Maart? Vrienden en vriendinnen op Facebook en TikTok, ook van harte goedenavond. Ladies and gentlemen in the United Kingdom. Oftewel, dames en heren van London FM, good evening. En uiteraard, ook bij London FM zijn er mannen die vaders zijn. Good evening over there. Soon I'm gonna be there. And we're gonna make a hell of one beautiful showtime on the radio. En uiteraard ook prachtige mooie gedichten voor alle vaders. Round the world.

groetjes in de richting van het werkend personeel. Ziekenhuispersoneel. Brandweerlieden, politieambtenaren. Stads- en veiligheidstoezicht. 21 juni, het is Vaderdag. Mocht je dat

now on My Shining Star. We're gonna make a beautiful night tonight. ...020-47-14291. Dat is ons studio-telefoonnummer. Als je denkt van nou, ik wil mijn man of mijn vader gaan verrassen met een prachtige mooie ballet, een mooie koffer, wees dan niet verlegen. De lijnen staan natuurlijk open. En uiteraard ons WhatsApp-nummer 06-13-20-86-01. Ik herhaal, app naar de studio 06-13-20-86-01. Studio-telefoonnummer 020-74-14291. De lijnen staan vrij. Het is Vaderdag. Zet vandaag je man, je vriend, je vader dan in het zonnetje. En natuurlijk ook vele vaders die in de Republiek Suriname woonachtig zijn, van harte gefeliciteerd. En welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. Ik zei het al, de afgelopen 3 weken was ik dus niet live te luisteren. Maar vanaf vandaag en elke zondagavond dan ben ik er weer. Rond de klok van 9 uur tot aan de klok van 12 uur op deze oh zo populaire frequentie. Overigens, ik heb een mail ontvangen uit de Republiek Suriname. Desondanks wil ik speciaal de groetjes doen in de richting van personen die aan mijn hart verbonden zijn. Hey Ronald, van harte goedenavond. Hij is zo gek als een deur. Hij heeft natuurlijk gekeken naar de wedstrijd van Nederland-Zweden. Nou, denkt hij dat hij verstand heeft van voetbal? Ooit zei hij tegen mij, hey Benito, weet je wat het verschil is tussen een voetbal en een sinaasappeljongen? Ik zeg, weet ik veel wat het verschil is. Ze zijn beide rond. Ja, dat snap ik ook nog wel. Goed, terug naar de orde van de dag. Ik heb een e-mail ontvangen vanuit de Republiek Suriname. En dat is op zich een heel groot compliment. En dat ga ik dus nu even voorlezen. Ik wil natuurlijk onze hele lieve collega Marta hiervoor bedanken. Goedemiddag, goedenavond, Radio Maart in Nederland. Ik ben Marta Frank, vaste luisteraar en stomvoetoe van Radio Maart. Punt. Op de zondagavond was Benito met zijn mooie koffers. Hij zou in plaats van de dinsdagavond op de zondag dan zijn. Helaas hoor ik niets meer op de zondagavond. In Suriname krijg ik alleen maar herhalingen, maar je krijgt niet wat je dus verwacht. Zal ik nog kunnen luisteren naar Benito en wanneer? Vraagteken. Is hij weer naar de dinsdagavond verhuisd met zijn programma? De uitzendingen van Radio Maart zijn niet vast. Goed, het wisselt vaak niet meer te volgen. Dat is echt dus jammer. Goed, in ieder geval laat mij u weten wanneer ik weer naar Benito kan luisteren. Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet, mevrouw Marta Frank, woonachtig in de Republiek Suriname. Mocht u dus nou zitten luisteren, mevrouw Marta, of misschien mag ik Marta dan wel zeggen. Ik hou het wel beleefd, mevrouw Frank. Ik heb uw mail beantwoord tot 2 keer toe. Hopelijk hebt u dat gelezen. En hopelijk zit u natuurlijk ook momenteel te luisteren daar in het zonnige Paramaribo. Over de zon gesproken, lieve mensen. Wat genieten wij toch van de heerlijke tropische temperaturen. Oh, ik ben zo lekker bruin geworden en daarvoor gebruik ik dus Chroma. Ik gebruik geen Nivea om in te smeren. Ik gebruik dus Chroma. Ja, en bak je bruin. En dan ga ik naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. En dan word ik vanzelf bruin door natuurlijk de Chroma en het prachtig mooi zomerse weer. Desondanks, met het prachtige mooie weer daarbuiten, want momenteel is het buiten nog steeds benauwd, vochtig en noem het maar op. Hier in de studio geniet ik van de airconditioning. Hier is het min 23 op dit moment. Dus als u nou hier langskomt, trek dan een winterjas aan. Nee, grappen. Alle grappen op een stok. We maken samen met jullie natuurlijk een ontzettend Vaderdag uitzending daarvan. En dat is speciaal voor jullie allemaal. En ook nog prachtige mooie deep cover soul. Want ik heb er al meegenomen. De allernieuwste van het nieuwste. En natuurlijk speciaal voor deze mevrouw Marta Frank, woonachtig in de Republiek Suriname. Ze zeggen wel eens, mannen die ouder worden, hoe ouder de mannen worden, hoe knapper ze namelijk zijn. Another day old. Oh my god.

my life. I pray for someone like you. 21 juni, het is Vaderdag. Tot aan de klok van 12 uur. En waar u zich momenteel mocht bevinden. U luistert naar Radio Maart op de 107.9 FM en natuurlijk ook via internet. En ik heb een appje binnengekregen vanuit de gemeente Rotterdam. Het hele pokerteam gaat luisteren. Ze hebben nooit wat gewonnen, maar goed, dat desondanks. Het is Vaderdag. Maar één ding, laten we dan wel bij stilstaan. Dat wij in Nederland en in de Republiek Suriname ontzettend veel alleenstaande vaders hebben. Alleenstaande vaders die zeg maar een lang gekronkelde weg hebben moeten doorstaan. Kinderen alleen grootgebracht. Kinderen naar school gebracht. Zorgen dat de kinderen op tijd hun huiswerk maken. Zorgen dat kinderen op tijd ook eten. Zorgen dat de kinderen een toekomst tegemoet gaan. Ook rond deze tijdstip van de avond en van de dag, over de hele wereld, zijn er dan ook alleenstaande vaders die wij niet mogen vergeten. Aan deze alleenstaande vaders citeer ik dan het volgende met alle respect. Als je denkt ik ben verslagen, is de nederlaag een feit. Als je denkt ik zal niet verzagen, win je op den duur de strijd. Als je denkt ik kan het niet halen, is de tegenslag op til. Want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van wil. Moedeloos ondergaan door hun twijfel en door hun vrees. Vechters winnen door een wonder, telkens weer de zwaarste race. Denk, ik kan het en daar gaat het om. Iedereen vindt bij welskracht best. In zaken wint de daad het van het nutteloos gepraat. Als je jammert, ik ben zwakker dan mijn grote concurrent, blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent. Niet de Goliaths en de rijken tellen in de kamp voor zes, maar de fermen die niet wijken hebben vroeg of laat succes.

omstandigheden met een lekker glas whisky gaat zitten. Nee, ik moet er totaal dus niet aan denken. Nou heb ik liever een lekker glas koud mineralen brandwater. Want dat is dus trouwens ook heel erg goed. Ik ben de laatste 3 dagen flink op dieet gegaan. En eerlijk is eerlijk, dat mogen jullie allemaal van mij weten. Ik ben inmiddels 5 pond afgevallen. Nou, dat is toch reuze knap. Goed, terug naar de orde van de dag, lieve mensen. Het is nu pak en beet. 10 minuutjes over de klok van 9:30 nog steeds. Radio Maart op de 107.9 FM. En ze is inmiddels al een paar dagen, een paar weken, denk een klein maandje, heb ik een persoon in kwestie toch in mijn hart gesloten. Merre, ook van harte goedenavond. Als je zit te luisteren en blijf genieten van de heerlijke, prachtige, mooie ballads. En Deep Cover Soul. Mocht je ooit een USB-stick willen hebben met prachtige, mooie covers, laat mij dat weten of stuur me gewoon een appje. 21 juni, het is Vaderdag tot aan de klok van 12 uur. Vele vaders hebben het benodigde achter de rug. Vele vaders hebben dan ook een rugzak. Andere vaders hebben ook een rugzak, maar dan wel met toekomstplannen. Aan deze vaders, alle vaders, wil ik het volgende meegeven. Heb nooit spijt van een dag in je leven. Goede dagen geven geluk. Slechte dagen geven ervaring. Maar de slechtste dagen, dat. En geven peperdure lessen. To love somebody is not easy. Dit is live vanuit Amsterdam, Radio Maart met Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag. Mogen velen in de Republiek Suriname dan toch een voorbeeld aannemen?

je gelooft het misschien wel niet. De een na de andere appjes die stromen namelijk ook binnen. Wat betreft de koffers die ik dan continu aan het afdraaien ben. En elke zondagavond kun je natuurlijk gaan genieten. En ik heb er eentje klaar liggen. En dat is speciaal voor mevrouw Marta Franke. Woonachtig in de Republiek Suriname. En ook is dat speciaal voor Merre. En mocht een persoon of personen haar kennen, geef het maar lekker door. Want het is de zomer van 1986. En dat is dan ook precies 40 jaar geleden. Judy Butcher bracht haar bekende reggae en R&B hit Can Be With You Tonight. En dat was inderdaad 1986. De zomer van 1986, dus inderdaad 40 jaar geleden. Deze unieke, zeldzame, bijzondere en speciale koffer. Dit is speciaal voor alle vaders in Nederland, in de Republiek Suriname, maar natuurlijk over de hele wereld. Maar dit stuur ik dan toch in de richting van één vrouw. Moederdag is wel voorbij. Excuus daarvoor. Stuur ik dan toch speciaal in de richting van mevrouw Marta Franke, die vanuit de Republiek Suriname mij een mailtje heeft geschreven. Geniet ervan. Het is één van mijn geheime koffers.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag, dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.